0: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing. Hello.
1: Maar schatke, zeg jij nu aan het stofzuigen?
2: Ja, mocht dat niet misschien?
1: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
2: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
1: Oh, goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
3: Bepat.
1: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
4: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 6 uur.
6: Goeienacht. Amerikaans president Trump is perfect gezond. Dat schrijft hij toch zelf op zijn eigen sociale media na zijn jaarlijkse gezondheidscontrole. Trump wordt binnenkort 80 en schept wel vaker op over zijn gezondheid. Maar Amerikaanse media twijfelen toch. Onder meer door de blauwe plekken op zijn handen, vlekken in zijn nek en zijn gezwollen enkels. Mogelijk raakt er de volgende uren meer bekend over de gezondheidscheck van Trump. De verdachte van de moord op een jongen van 11 in Rennes in Frankrijk wilde wraak nemen, omdat het slachtoffer aas om te vissen van hen gestolen zou hebben. Dat hebben de twee, een jongen van 16 en een meisje van 15, volgens de procureur verteld tijdens hun verhoor. Hun slachtoffer werd gevonden met een handdoek rond zijn nek. De autopsie bevestigde dat hij gewurgd is. De twee verdachten hebben dat nu ook toegegeven. Het Nederlandse cruiseschip waarop het Hantavirus uitbrak kan nog niet doorvaren naar zijn thuishaven, dat is Vlissingen. Normaal zou dat vandaag gebeuren, maar het moet nog even in Rotterdam blijven, omdat het Nederlandse Gezondheidsagentschap wil dat het schip grondiger schoongemaakt wordt. Wat dat precies betekent, zeggen ze er niet bij. Vrijdag testte een Nederlands bemanningslid nog positief op het Hantavirus en gisteren gebeurde hetzelfde met een Spaanse passagier. Het aantal besmettingen staat zo op 12. En Real Madrid kiest op 7 juni een nieuwe voorzitter, dat meldt de club zelf. Het gaat tussen de huidige leider Florentino Pérez en zijn enige uitdager Enrique Riquelme. Pérez staat onder zware druk omdat Real al twee seizoenen geen prijs meer pakte. We krijgen een vrij heldere nacht en het koelt niet echt af, minimaal rond 18 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 30 graden, donderdag en vrijdag hetzelfde weer.

0: 2, 1.
1: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
0: Sorteren kan je zo meteen.
2: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
3: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
4: In Moskou!
5: Nee, in Moskou, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Met al dat stof hier.
4: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
2: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen die Moskoopman?
3: Och, jongens.
2: Dat is wel een held, hè.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
1: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
4: Immoscoop, man!
1: Samen bakken na school? Das. Wow. Van Vibra. Van muffin magie tot blinkende oogjes.
7: Maak ik dit vanaf nu elke dag, papa?
1: Dat is toch echt wel...
8: Wow.
1: Haal alles in huis voor een klein feestje bij Vibra. Nu 120 mini-cupcake-vormpjes voor maar €1,39. Das.
7: Wow.
1: Van Vibra.
9: Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot min 50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen.
10: Oh, amai, die ceviche was lekker.
11: Ja, hè.
12: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
11: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
10: Schat, blijf kalm.
11: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
10: Shh, geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
11: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
1: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open.
13: Pearl.
1: Voorwaarden op pearl.be.
14: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
15: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
14: En met extra korting. Let's go. Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
16: Gent, klaar voor Peter Hintze, Kamal Karmak en Nina Derwaal.
17: Work Smarter, het Business Festival. 4 juni, Gent. Tickets op worksmarter.be.
18: Je vakantiegeld is weer gestort. Verzilver het bij Gold Republic en krijg met code vakantiegeld 20% korting op de transactiekosten. En maak kans om je vakantiegeld te winnen in goud of zilver. Ga naar goldrepublic.be/vakantiegeld.
19: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
20: Oh, zoveel video's!
19: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk.
20: Te veel video's!
19: Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt.
20: Ah.
19: Proximus. Think possible.
21: Siska Siska is deze maand de belofte van Willy.
22: Because now
21: Ontdek Siska Siska live vrijdag 29 mei op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
23: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
24: Want knock, knock.
23: Who's there?
24: Justin.
23: Justin who?
24: Justin, time to start investing.
23: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
24: Just in time, Anna.
23: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
1: Samen er iets moois van bakken? Das.
8: Wow.
1: Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer
7: wow.
1: Van Vibra.
25: Willy.
21: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
25: Het nieuws van 7 uur.
26: Goedemorgen.
0: De vijf kinderen die in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht werden na het drama in Buggehout zijn buiten levensgevaar. Dat zegt de federale politie. Het parket onderzoekt intussen wat de chauffeur van het schoolbusje bezielde om door een gesloten overweg te rijden. Een autopsie op zijn lichaam kan duidelijkheid brengen, journaliste Rosalie Pieters.
3: Volgens het parket zal het toxicologisch onderzoek misschien wel dagen in beslag nemen, dus om te kijken of die man eventueel onder invloed was. Maar het zou bijvoorbeeld ook kunnen dat die man iets gekregen heeft, onwel is geworden.
0: Bij het drama vielen 4 doden, onder wie 2 kinderen uit Bornum. De verdachten van de moord op een jongen van 11 in Rennes in Frankrijk hebben bekend. Ze wilden wraak nemen op de jongen omdat het slachtoffer aas om te vissen van hen gestolen zou hebben. Dat hebben de 2, een jongen van 16 en een meisje van 15, volgens de procureur verteld tijdens hun verhoor. Het slachtoffer werd gevonden met een handdoek rond zijn nek. De autopsie bevestigde dat hij gewurgd is. De 2 verdachten hebben dat ook toegegeven. Real Madrid kiest op 7 juni een nieuwe voorzitter. Dat meldt de club zelf. Het gaat tussen de huidige leider Florentino Perez en zijn enige uitdager Enrique Riquelme. Perez staat zwaar onder druk, omdat Real al 2 seizoenen geen prijs meer pakte. Eerst nog wisselend bewolkt. Deze namiddag opnieuw zonnig en warm, zo'n 21 graden aan de kust. In het centrum kan het 30 graden worden. Morgen en vrijdag hetzelfde weer, maximaal tot 30 graden. In het weekend stijgt de kans op buien, mogelijk ook met onweer. Het wordt dan ook iets frisser bij zo'n 25 graden.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen. In Bornem hangen de vlaggen half stok vandaag. Uit steun na het dodelijke ongeval met een schoolbusje en een trein gisteren in Buggenhout. Twee volwassenen en twee kinderen overleefden dat niet. De kinderen kwamen uit Bornem. Het parket onderzoekt wat er precies is gebeurd. Maar een autopsie op het lichaam van de bestuurder kan duidelijkheid brengen. Journaliste Rosalie Pieters.
3: Volgens het parket zal het toxicologisch onderzoek misschien wel dagen in beslag nemen. Dus om te kijken of die man eventueel onder invloed was. Maar het zou bijvoorbeeld ook kunnen dat die man iets gekregen heeft, onwel is geworden.
2: Als de families akkoord gaan, komt er in Bornem ook een rouwregister. In Buggenhout en de school van de kinderen ligt er al één. Defensieminister Theo Franken waarschuwt voor besparingen op defensie. Dat deed hij in de HLN-podcast Rapport van de Wetstraat in aanloop naar de begrotingsgesprekken de komende maanden. Komt onder meer omdat regeringspartijen CD&V en Vooruit vinden dat er te veel geld naar defensie vloeit. Maar dat is niet terecht, zegt defensieminister Franken.
4: We besteden 3 euro per 100 euro belastingsgeld aan defensie. En sociaal zekerheid is 55 euro. De wereld staat in brand. Nu steken we eindelijk een beetje meer geld in defensie. Dus als er dan partijen zijn die zeggen dat het allemaal schandalig te veel is, en dan moet er allemaal terug af. In deze tijd dan moeten ze dat maar uitleggen aan de kiezer en dan zal het finaal de kiezer daarover oordelen. Maar dat lijkt mij bijzonder onverstandig.
2: Premier De Wever wil nog eens 7 miljard euro extra besparen. Meer dan 6 op de 10 werknemers planden nog geen vakantie voor deze zomer of vroegen dat toch nog niet aan op het werk. Dat heeft HR-bedrijf Atentia berekend. Professor arbeidseconomie Stijn Baert verklaart.
5: Het is traditioneel de periode waarin veel mensen op reis gaan, maar zeker niet iedereen. En dat heeft er dan alles mee te maken dat ze het gewoon aangenamer vinden in de zomer, zijn er minder vergaderingen. En daarnaast is het zo dat veel mensen natuurlijk een beetje uitstelgedrag hebben of altijd op hetzelfde moment met verlof gaan en er dan van uitgaan dat het wel in orde zal zijn.
2: Vooral mensen met kinderen jonger dan 12 jaar vroegen al vakantie aan, vooral in de tweede helft van juli. In Libanon zijn gisteren 31 mensen omgekomen bij Israëlische aanvallen, onder hen ook zeker 4 kinderen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. 40 anderen raakten ook gewond. Volgens Israël ging het om een vergeldingsactie voor droneaanvallen van terreurorganisatie Hezbollah. Het Israëlische leger ging ook voorbij de gele lijn in Zuid-Libanon en dat is een schending van het staakt-het-vuren. Bijna 7000 Belgen hebben een ticket gekocht voor een van de WK-wedstrijden van onze Rode Duivels. Vooral voor de groepswedstrijd tegen Iran, maar zelfs ook al bijna 700 voor een eventuele finale. Het gaat wel alleen om de kaartjes die fans kochten via de officiële supportersfederatie 1895. Wie tickets kocht via Wereldvoetbalbond FIFA bijvoorbeeld, is niet meegeteld. Eerst nog wisselend bewolkt, deze namiddag opnieuw zonnig en warm. Zo'n 21 graden aan de kust, in het centrum kan het 30 graden worden. Morgen en vrijdag hetzelfde weer. In het weekend stijgt de kans op buien, mogelijk ook met onweer. Het wordt dan ook iets frisser bij zo'n 25 graden.
1: Willy, Music Matters.
6: U al bedankt, Johnny. Goedemorgen.
0: Thomas en Sien.
6: Bericht van Johnny. Hey Sien, vergeet niet te vragen vandaag aan Thomas hoe het met hem gaat. Het is namelijk National Senior Health and Fitness Day. Dank u, Johnny. Ook welkom bij Willy.
7: Goedemorgen. Ik zou lacherig over van alles kunnen doen, maar er is hier maar één persoon in de ruimte die fitnesst en ik ben het niet.
6: Mm-hmm.
7: Dus alleen maar hulde aan jou, Thomas.
6: Ik ben blij dat je het niet over senior health fitness day hebt. Okay.
7: Het was trouwens effectief het nieuws van 7 uur, hè? Er was een klein foutje ingeslopen. Het lag niet aan ons.
6: Liever een uurtje vroeger naar huis wou, kan men niet bij naam noemen. Het is een nieuwslezer, knap het wel, lange nacht wellicht. Hè. Alle begrip daarvoor. Dit is Prince. Goedemorgen.

0: 1999 van de grote Prince. Ook al is hij een schip hoog natuurlijk. 7 over 7, vrienden van Willy. Goedemorgen, het is 27 mei. Ondertussen woensdag. Morgen worden Sien en ik en alle Willys gewogen. Dat is heel belangrijk, want op die manier zullen we dan uiteindelijk het totale gewicht weten. En zullen we vroeg of laat, en eerder vroeg dan laat, vrijdag weten wie het dichtst daarbij zat met zijn gok. En dus een platencollectie wint ter grootte van zijn of haar eigen gewicht.
1: Ja.
0: Dat is spannend.
1: Heel spannend. Het voelt ook een beetje alsof we op medisch onderzoek moeten gaan. Want ik heb gezien dus dat de weegschaal die we gaan gebruiken, dat is er ook zo eentje die je vetpercentage dan onmiddellijk meeneemt.
0: Oké, fijn. Kijk er naar uit. Ik ga sowieso mijn fluit uit mijn broek halen en op mijn hand blazen. We zullen wel zien wat het geeft. Weet maar nooit. Jongens, toch.
1: Misschien ook de trouwring uit doen.
0: Ja, ik heb hem preventief nog altijd niet terug aangedaan. Nu, los daarvan, Thomas, die ik wel eens heb in leefde lijven mogen aanschouwen. Dat is een fervent fietser, de man met de betonnen kuiten. We hebben ooit zo'n een pelotonnetje met wielies
1: gevormd. Ik herinner het mij, ja.
0: Daar was Thomas bij, dus ik heb echt 3-4 uur lang totaal verbouwereerd naar die jonge knaap zijn kuiten gekeken. Dat is echt om stil en nederig van te worden. Nu, die heeft een bericht gestuurd, inpikket op de actie van win je gewicht in vinyl natuurlijk. Stel, ik win mijn gewicht in vinyl, waarvoor gepaste dank. Komt er dan ook een nieuwe gamma-actie waarin je een bijbouw kan winnen om deze netjes per genre en alfabetisch te stockeren?
1: Ja.
0: Goeie vraag, Thomas.
1: Ik vind dat geen onterechte bedenking, want effectief, als je dus aan het meespelen bent, zorg ervoor dat je plek hebt, hè, als je wint, want je wilt niet meemaken wat Thomas de Soeten heeft meegemaakt, dat je die vinyls dan ergens tijdelijk moet stockeren, dat een of andere kat er begint aan te krabben.
0: Totale
1: en dat
0: tragiek.
1: Is niks meer waard.
0: Ja. Dat is echt wonderlijke platen, gehalveerd in prijs, omdat het de hele collectie een krabpaal is geworden. Ja. Verschrikkelijk. Een trauma, maar Thomas, het terechte vraag, ik denk ook wel weer die kuiten van jou indachtig, dat is, ik hoop natuurlijk wel dat je het wint, maar mocht dat het geval zijn, alleen die kuiten wordt een soort van financieel debacle voor Willy, waarvan ik mij een beetje afvragen of dat ons verder voorbestaan niet in het gedrang kan brengen. Maar goed, dat is een ander verhaal.
1: Hoeveel kilo is dat per kuit?
0: Ik weet dat niet. Maar dat is wel, dat is echt om stil en nederig van te worden. Hè. Dat is echt, daar verbleekt een gandaham bij, laten we het zo zeggen.
2: Matters.
0: Daar wou je nog over uitweiden.
1: No body shaming, hè? Gewoon.
0: Zeker niet.
1: Iedereen mag meespelen. Hè?
0: Ik ben onder de indruk van zo'n sportieve kuiten.
3: Go straight to the heart. Spin me around.
0: Voelt iedereen het al dat het eigenlijk het voetballied is?

0: een op zijn zachtst gezegd opmerkelijk WK-supporterslied. Ik probeer altijd de supporters in te beelden die op dit stuk eventueel met de handjes zo in de lucht van koekenbakken Vlaai gaan doen.
1: Ja, maar wacht.
0: Schitterend.
1: Je moet nooit kwaad met kwaad bestrijden. Hè? Dus als je zo echt van die zware hooligans met dit bestrijdt, kan er iets heel moois worden.
0: Natuurlijk, dan zie je een soort van flatline in hun schedel ontstaan. Die snappen niet, hun handjes beginnen te wapperen. Van, oeh,
1: wat is dit?
0: Ik word hier overmand door liefde. En ik wil even iets kapot maken. Heerlijk.
1: Voilà.
0: En daar is natuurlijk heel hard op ingezet. Voilà. Met veel dank nogmaals aan Sylvie Kreusch en ook aan Romeo Elvis. Typisch typeert daar. Zo'n ding houdt ze voor zichzelf, maar Sien, die heeft het lastig. Die kon vanmorgen door de totale uitputting even haar tandenborstel niet meer optillen.
1: Niet alleen mijn tandenborstel. Nee. Ik heb zo extreem slecht geslapen door die hitte.
0: Ja.
1: Dat ik van totale uitputting vanmorgen echt alles wat ik in mijn handen heb vastgepakt heb laten vallen.
0: Behalve, dat was nu één ding dat ik zag van, er waren een paar redelijk zware taarten.
1: Toen was ik al hier.
0: Die heb je heel vlot uit de frigo kunnen tillen zonder verdere. Allee, dat is niet dat je daarvan zwakte de taart hebt laten in je mondje laten vallen.
1: Toen ik hier aankwam was het beter, maar het was vooral thuis het opstaan.
0: Oké, denk dat alle Willys. Ja. Heeft net iemand een berichtje gestuurd. Ah nee, toch, het gaat over mij. Toch niet met jou meevoelen, geen probleem. Maar toch. Goedemorgen.
1: Maar misschien herkennen mensen dat wel. Ik weet van mezelf, ik ben heel moe als ik dingen begin laten vallen.
0: Ja.
1: Als ik zo,
0: we gaan,
1: als ik dingen uit mijn handen laat glippen, dan...
0: We gaan jouw desk vrijmaken, het komt goed.

0: You van Das Pop.
1: Ja, ik zag onlangs eigenlijk de man die dat nummer geschreven heeft op het verjaardagfeestje van Bent.
0: Dus niet Bent, van Loy zelf bedoel
1: nee,
0: je dan?
1: Nee, dat is Lieven, de oorspronkelijke gitarist van Das Pop. En die was er ook en die is... dat is de heel jonge versie van Jay Maskus geworden van... weet wel?
0: Ja, van... van Dinosaur Jr.
1: Dinosaur Jr. Ja. Heeft wel een heel lang, indrukwekkend, sluik grijs haar. En is nog altijd even verlegen als toen. Maar het was zijn deun, moeten we eerlijk over zijn. You, eigenlijk een geweldig goed nummer van Das Pop. Maar dit terzijde. Ja.
0: Frederik stuurt nu al thermos, want zo meteen stapt hij op de motor richting Antwerpen en kan dan wel handsfree bellen. Dat is nu eens een supergoed idee.
1: Ja.
0: Als je in de auto stapt, en het is eigenlijk nog te vroeg, toch al thermos sturen, want dat is allemaal oké. We houden dat allemaal bij.
1: Ja.
0: Dan kan je gewoon handsfree opnemen.
1: In ons archief. Hè. We binden dat ook elke uitzending. Diegenen die niet aan bod gekomen zijn, die bundelen wij en die in kalfsleer als aandenken.
2: Willy presents Bolero Great Gravel. Want gravel, dat is rock'n'roll op twee wielen.
3: Gone
2: stofhappen afzien.
3: On the dirty

0: samenwerking met Floreal Holidays en Willy.
1: Music matters.
2: Voilà, zij. Opgelost. Altijd een Auto First garage in de buurt en 2 jaar reparatiegarantie. Bij Auto First, vanzelfsprekend.
3: Vrouw Wies.
4: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
2: Fris op vakantie? Laat je airco en auto checken bij Auto First.
5: 3, 2, 1.
2: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
5: Sorteren kan je zo meteen.
2: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.
6: Amai, zie. Wat? Die kerk in het Schipperskwartier. Daar gaan ze een vuurtoren van maken, zeg.
7: Pa, please. Je moet niet alles geloven op de socials, hè.
8: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met het voordelig familieabonnement van Gazet van Antwerpen lees je nu voor €44, 4 maanden lang, met z'n vieren, 4 nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, De Standaard, Het Belang van Limburg en Gazet van Antwerpen. Ga naar gva.be/actie.
9: Toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Finish vaatwastabletten.
10: 1 plus 1 gratis? Top. Finish in zicht voor mijn afwasberg.
9: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
11: Nu BTW weg ermee bij XVO. Dat betekent dag BTW, hallo droombadkamer. XVO badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms open.
12: Thomas en Sien.
13: Gaan we natuurlijk door met de Willy Album 500. Dat wil zeggen dat Thomas en ik ook vandaag weer al eens mogen kijken naar wat er sowieso passeert tussen 10 en 7. En zo meteen vechten we dat uit in een Willy Album 500 battle.

0: Near While Heaven van R.E.M. Het is 7:30.
1: De Billy Album 500.
0: Gaat verder alsof er niks aan de hand is. Straks om 10 uur, na het nieuws van 10, begint Annelies aan het album dat op 150 staat vandaag. Dus ja, je voelt het. We gaan echt richting die finale. En aan ons om nu al ons een beetje warm te maken voor wat straks zal passeren. En elke een kort maar fors pleidooi voor een album dat we persoonlijk graag willen omarmen. Bij mij is dat dit album. Oei, dat is echt de kortste teaser in de hele geschiedenis. Je bent mij aan het saboteren, hè? Omdat ik, wie stond ervoor? Ik ben het even kwijt, ben daar niet zo mee bezig.
2: Ja, met 4-2. 4-2,
0: ja. Oké.
2: Ik kies wel echt... Ik kies echt de obscuurdere dingen. Ik weet het van mezelf. Maar ik kan er niet aan doen. Maar jij kiest dus op 149 straks Gentleman.
0: Gentleman van, uit het gelijknamige album. Gentleman, dat is, dat is fantastisch. Ik vind,
2: African Wakes, hè?
0: African Wakes. Ja. En vooral die figuur van Greg Dulli. Ik vind die man zo indrukwekkend. En ik vind dat ook heel hoopgevend voor de papaatjes. Want de keren dat ik die zie aantreden, nu ondertussen, de oudere man redelijk gezet. Nu niet het toonbeeld van algehele fitheid. Maar die heeft een soort van sexy uitstraling, waardoor ik echt nog zou overwegen om Greg Dulli te doen, in alle eerlijkheid. Dat vind ik zeer hoopgevend voor alle papaatjes ter wereld. Ja.
2: Ik weet niet per se of ik de frontman van de band die ik kies zou doen, alhoewel, ja.
0: Ja, ook noteerd. Ja, ik schrijf het even op.
2: Oké, schrijf maar op. Ja. Het gaat over het album dat straks op 142 staat. En daaruit wil ik heel graag nu al een nummer horen. En wel dit. Weird Fishes van Radiohead. Uit het album In Rainbows... 7e album van Radiohead. En ja, als ik gewoon iets van Radiohead zie staan, dan moet ik dat kiezen. Net zoals Eels gisteren. Dan moet ik gewoon iets kiezen, omdat dat mijn favoriete artiesten zijn. Maar In Rainbows, zo'n goed album. Ik zou eigenlijk nog allerliefst Videotape of Reckoner van dat album hebben laten horen. Maar dat zijn niet de twee nummers die we straks in de album 500 laten horen. Dus oké, goed.
0: Ja.
2: Ik heb er een ander nummer uitgekozen. Weird Fishes. Ook heel mooi. Ja, ik vind dat gewoon een album dat van begin tot einde klopt. Dat is echt zo'n conceptplaat. Dat is één trip waar je in zit. En ik wil heel graag die trip al een beetje met jullie delen. En ik vind dat een zeer, zeer geschikt nummer ook, die Weird Fishes, voor nu zo rond 7:30. Dus laat vooral weten of je Gentleman van African Wakes of Weird Fishes van Radiohead wil horen. Zo meteen.

0: boodschap van Ismael. Al wie niet op Weirdfish stemt, zijn losers. En er moeten een keer reden was zeggen.
1: Oké.
0: Okay. Dan zal er toch nog een beetje bijgestemd moeten worden, want op dit moment zit Weirdfish wat achter.
2: Dus open die app en kies voor jouw favoriet.

0: Harmony Hall van Vampire Weekend. Maar er was dus een poll bezig met of Radiohead, Weird Fishes of Afghan Wakes, Gentlemen als warme teaser voor de Willy Album 500, die straks om 10 uur verder gaat vanaf het nummer 149. En ja, het was toch weer redelijk spannend.
1: Ik ben een beetje teleurgesteld. Ja. Niet in de uitkomst, maar
0: De mensheid.
1: De fans van Afghan Wakes zijn nogal laatdunkend over Radiohead. Berichten aan het sturen in de app.
0: Ja, maar dat is competitie, Sina. Nee, mag je niet persoonlijk nemen.
1: Want de fans van Radiohead doen dat niet andersom.
0: Ah, ja,
1: geen enkel negatief bericht over de Afghan Wakes. En terecht, want het waren allebei zeer goede keuzes.
0: Is waar. Ja. Dat is zeker waar. Nu, wie heeft er gewonnen? Gewoon voor de zekerheid.
1: Oké. Het is te zeggen, jij verhoogt je score naar 5 punten. Want je wint met Afghan Wakes en Gentlemen. 5-2. Kan ik nog? Kan alleen nog maar gelijk. Nee.
0: Ja, nee.
1: Oh nee, je bent sowieso
0: al. We zijn klaar voor de miauw. Ja. Lekker om wakker te worden. Mooi opwarmen voor straks. Waar vinden we die morgen straks bij Annelies?
1: Op 149 al.
0: Gentlemen.

0: zo rap niet typen. Oké, okay, Jurgen. Oké. Okay. Okay. Okay.
1: Maar staat altijd. Nee, misschien had ik dat, nee, jij wordt ook zelf altijd een piepklein beetje kittig als je zelfs zoiets laat. Eerlijk zijn, relatief onnozel, niet wint. Hè. Dan zie je er zo een klein beetje.
2: Ja, maar je moet toch een klein beetje.
1: Ja, maar het is grappig,
2: zijn.
1: Maar ik denk echt van, ja, dit gaat nu wel meevallen. Maar je voelt zowat de kilte in de studio trekken. Opeens, van,
2: maar
1: oei, sorry, sorry.
2: Maar
1: sorry.
2: Ik hou toch nog even inpikken op een bericht van, ja, Serge. Van, je moet nu ook wel niet overschakelen naar Spotify, want op 142 straks hoor je die weird fishes. Hè. Ja, ja. Je kan er niet aan ontsnappen.
1: Ja, voilà. Goed, dan kunnen we verder met ons bestaan. Ja. En misschien ook wel de kans aangrijpen om de trotse bezitter te worden van de felbegeerde thermos van Willy natuurlijk. 1 keer per dag kan je die winnen en dat is nu.
2: Al heel veel mensen hebben thermos gestuurd. Dit is je laatste kans om nog mee te spelen. Open de app en stuur thermos.
1: Thermos dus, dadelijk. Steady as she goes.
3: Kamal Karmak en Nina Derwaal.
4: Work Smarter, het Business Festival. 4 juni, Gent. Tickets op worksmarter.be.
5: Vakantiegelddeals bij Corendon. Boek tijdelijk je vakantie extra voordelig naar Spanje, Griekenland, Turkije of een andere bestemming. Met kortingen tot wel €600. Dat is meer vakantie voor je geld. Altijd de beste vakantiedeals. Corendon.
6: Ize, nieuwsflash. Minister neemt ontslag nadat nieuwe berichten opduiken over onregelmatigheden bij grote overheidscontracten. Oeh, jij wist het al?
7: Mhm. Daar straks al een melding gehad van HLN.
6: Amai, die zet op.
8: Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag. En bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
9: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo kipbuckets. 2 voor maar €8. Hoho, dat is lekker scoren.
10: Dat is de ja van Jumbo.
11: Nu bij Zeeman. Dames singlets, 3 voor €7. En kinderhemdjes, 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
12: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
13: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
14: Wel, meneer, 5317.
13: Ja, maar mijn naam is...
14: Ja, 5317, ik weet het.
13: Oké. Okay.
12: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
14: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
12: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
15: Thomas en Sien.

0: steady as she goes van Raconteurs. 7:15. Het is zover.
1: Igor en Andrea spelen tegen elkaar om zo meteen een thermos of een pet of heel misschien niks natuurlijk als niemand iets zegt, maar hopelijk kunnen we 2 prijzen weggeven om dat dus te winnen. Goedemorgen, Igor.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Igor, heb jij veel last van de warmte of kan je in de koelte de dagen doorbrengen? Veel last van de warmte?
2: Ik ben chef-kok, ik sta regelmatig in de
3: koude keuken. Ja, dat is nu wel echt de allerlaatste plek waar je de airco kan opzetten natuurlijk, Igor.
1: Chef-kok, waar werk je?
2: Ik heb een eigen zaak in Wetter.
3: Ah, tof.
1: Wauw.
3: Oké. Okay. Heel cool. Oké, okay, we gaan gewoon voortmaken, want ja, de horeca, dat is volop voorbereiding tijd nu. Hè. Je speelt vandaag tegen Andrea. Dag Andrea, wat zijn jouw wilde plannen?
4: Goedemorgen, ja. Werken, ja.
3: Oké.
1: Okay. Ook als chef-kok?
4: Nee, helemaal niet. Helaas niet. Nee.
3: Oké, okay, zou je dat graag doen? Chef-kok, dat is precies wat ik voor de carrièrewending. Maar goed, Andrea, tot de orde van de dag. Het gaat hier dus om de mogelijke winst van de thermos van Willy. Dat is nogal een felbegeerde thermos. We hebben een band of artiest die is toch niet bepaald wakker. Aan jullie om te raden om welke band of artiest het gaat. Zodra je denkt te weten, roep je eigen naam. We stoppen de opgave. Is het juist, dan win je de thermos. Is het verkeerd, dan gaat hij naar de tegenpartij. En de verliezer wint een pet. Als niemand piept, wint er niemand iets. Is het
1: is zo.
3: Duidelijk?
2: Ja. Okay. Heel duidelijk. Ja.
3: Okay. Igor en Andrea.
4: Ja, goed.
3: Opletten geblazen. Dit is vandaag de opgave.

0: Oh yes. Goed, Andrea. Ik hoor dat je het weet.
1: Nee, helemaal niet. Oh. Ik weet het niet, maar ga gokken. Ik ga gokken.
0: Ja?
1: Arsenal.
2: Wacht, zeg nou, wacht, ondertussen is Igor zijn menu aan het aframmelen, denk ik. Ik weet niet precies. Maar wacht, Andrea, zeg eens welke band of artiest ben je gehoord te hebben?
1: Arsenal, denk ik. Ik weet
2: Arsenal.
1: Het niet.
2: Even luisteren of dat klopt. Igor, klopt het volgens jou?
3: Nee, dat klopt niet.
2: Het klopt inderdaad niet, maar wat is het dan wel, Igor?
3: Ja, ik ken het liedje, maar de uitvoering.
2: Oh. Ja,
0: dat is niet zo makkelijk wel. Het was Luc van Akker. Belgische trots ook natuurlijk.
2: Ja, en de stem van Anna Domino natuurlijk ook. En dat betekent ja, dat Igor wel degelijk de thermos heeft gewonnen vandaag. En voor jou is het de pet, Andrea. Hopelijk ben je daarbij.
1: Oké, okay,
0: leuk. Dankjewel om te gokken.
2: Ja, dat is wel cool dat je gehoopt hebt sowieso. Dag Andrea, dag Igor, fijne dag hè.
3: Ja, met die kist.

0: single van Lenny Lenny, solo project van Lennart Korevits van Compact Disc Dummies. Geweldige single, heet Tambourine. Voor de promotie van die single sleurt hij overal waar hij komt een gigantische tamboerijn mee. Levensgroot, groter dan hemzelf. Echt indrukwekkend om te zien. Tambourine van Lenny Lenny.
1: Zometeen de band die mij ook helpt om me te beschermen tegen de zon.
0: In de vorm van een klak.
1: Inderdaad.
0: Je hebt ze op vandaag.
1: Dat is voor naaskunken en
0: zonsklak.

0: Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot min 50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen.
1: Oh, wauw. Oh.
2: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
1: Wow.
2: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
1: Oh.
2: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
3: Yuzu.
2: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Willy.
5: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 8 uur.
6: Goedemorgen. Het onderzoek naar het dodelijke ongeval in Buggenhout loopt volop. Een schoolbusje werd daar gegrepen door een trein toen het door een gesloten overweg reed. Twee kinderen en twee volwassenen overleefden dat niet. De vrouw van de bestuurder denkt dat haar man verblind werd door de zon. Journaliste Louise Buket kon met haar praten.
7: Die vrouw spreekt over haar man als een lieve man die al veel ervaring had in zijn job. Hij deed zijn job al 20 jaar en hij was het ook gewoon om lange afstanden te rijden. Hij gaf toch die indruk dat hij geen mentale problemen had, zegt zij. Hij was ook geen verstrooide chauffeur of zo. En daardoor staat zij ook echt wel voor een raadsel wat er kan gebeurd zijn.
6: Het parket onderzoekt de omstandigheden, onder meer met getuigen, camerabeelden en een autopsie op het lichaam van de bestuurder. In Etterbeek in Brussel was er vannacht een ontploffing aan een huis. Het gebeurde rond iets over twee. De voordeur raakte beschadigd. Er vielen gelukkig geen gewonden. Eerdere explosies werden vaak gelinkt aan het drugsmilieu, maar het is nog niet duidelijk of dat nu ook het geval is. De politie onderzoekt de oorzaak nog. Defensieminister Theo Francken waarschuwt voor besparingen op defensie. Dat deed hij in de HLN-podcast Rapport van de Wetstraat in aanloop naar de begrotingsgesprekken de komende maanden. Komt onder meer omdat regeringspartijen CD&V en Vooruit vinden dat er te veel geld naar defensie vloeit. Maar dat is niet terecht, zegt defensieminister Francken.
8: We besteden 3 euro per 100 euro belastingsgeld aan defensie. En sociaal zekerheid is 55 euro. De wereld staat in brand. Nu steken we eindelijk een beetje meer geld in defensie. Dus als er dan partijen zijn die zeggen dat is allemaal schandalig te veel en dat moet er allemaal terug af. In deze tijd dan moeten ze dat maar uitleggen aan de kiezer en dan zal het finaal de kiezer daarover oordelen, maar dat lijkt mij bijzonder onverstandig.
6: Premier De Wever wil nog eens 7 miljard euro extra besparen. Meer dan 6 op de 10 werknemers planden nog geen vakantie voor deze zomer of vroegen dat toch nog niet aan op hun werk. Dat heeft HR-bedrijf Atentia berekend. Professor arbeidseconomie Stijn Baert verklaart.
9: Het is traditioneel de periode waarin veel mensen op reis gaan, maar zeker niet iedereen. En dat heeft er dan alles mee te maken dat ze het gewoon aangenamer vinden. In de zomer zijn er minder vergaderingen. En daarnaast is het zo dat veel mensen natuurlijk een beetje uitstelgedrag hebben of altijd op hetzelfde moment met verlof gaan en er dan van uitgaan dat het wel in orde zal zijn.
6: Vooral mensen met kinderen jonger dan 12 jaar vroegen al vakantie aan, vooral in de tweede helft van juli. En vanaf vandaag vieren moslims het offerfeest. Tot en met zaterdag herdenken ze dat de profeet Abraham bereid was om zijn zoon te offeren voor Allah. Ter gelegenheid van het offerfeest doen miljoenen moslims een bedevaart naar Mekka. Het feest gaat vooral gepaard met gebedsdiensten en familiebezoeken, maar ook met lekker eten. Eerst nog wisselend bewolkt. Deze namiddag opnieuw zonnig en warm. Zo'n 21 graden aan de kust. In het centrum kan het 30 graden worden. Morgen en vrijdag hetzelfde weer. In het weekend stijgt de kans op buien, mogelijk met onweer. Het wordt dan ook iets frisser bij zo'n 25 graden.
4: Music matters.
10: Er is verkoeling in aantocht.
11: Thomas en Sien.
10: Heb je het gehoord, Sien? Omdat je zo slecht geslapen hebt.
12: Dat zal nog niet voor vandaag
10: zijn. Nee, het is tegen dit weekend. Okay.
12: Maar 7:53 lijkt me nog net vroeg genoeg om even rond te springen en daarna terug platte rust.
10: Zeker.
12: Ja.

0: Dus na deze song ga je voor de platte rust, begrijp ik dan, of zo?
1: Ja.
0: Oké, okay, goed. Nee, maar... Ik pak wel over.
1: Ja.
0: Goed. Een danske op dit uur, lang niet verkeerd. Dat is denk ik vooral de boodschap. House of Pain.

0: 27, mijn vrienden van Willy. Een heel goede morgen. Welkom, het is woensdag. We hoorden House of Pain en Jump Around. En Sien, ik weet dat dit iets voor jou is. Ik heb het vanmorgen gespot in de krant. En misschien tal van Willy's die het ook graag horen. Ik heb een tip voor jou, Sien. Want Albert Heijn voert een pasta-oorlog. Alsjeblieft.
1: Ja, ik heb het gezien.
0: Ah, je hebt het al gezien.
1: Oh. Ja. Ja.
0: Dus voor de volledigheid dan. 10 pakken voor 4,99. Dus net geen 5 euro. We spreken hier over een korting van 70%. Ja. Er komt ook een getuigenis daarover aan het woord. Over de
1: van
0: korting.
1: Van Albert Heijn zelf? Of?
0: Gewoon naar eigen zeggen een toevallige winkelbezoeker, een winkelier. Nee, noem dat geen winkelier. Nee, een winkelbezoeker.
1: Klant.
0: Klant.
1: Zou ik zeggen.
0: Klant.
1: Maar, ja.
0: Dank u, Sien. Ja. Klant, dat was het. De getuigenis van Wim zal ik even voorlezen. Mijn vrouw speurt de promo's op en ik mag ze gaan halen. Dus de eye roll hebben ze er net niet bij gezet, maar je hebt er een beeld van zo. Er kwam nog een vraag voor Wim, had hij ook een gepast antwoord op. Wat ga je eten vanavond? Penne met spaghetti! Dus ja, dat soort sfeer krijg je dan.
1: Je zou denken dat ik daar dan vatbaar voor ben, maar ik vind dat eigenlijk hoogstens irritant.
0: Ja, deze kel kan jou laten, maar het is wel reclame. Hè. Dus
1: ja,
0: je
1: maar
0: kan
1: je
0: stuivertje
1: weet dan
0: sparen,
1: dat
0: hè?
1: Je vorige week en waarschijnlijk volgende week dan op dat product weer veel meer betaalt. Dus weet je, ik heb gewoon in mijn hoofd, dat heb ik nodig.
0: Ja.
1: En als het dan toevallig in promo staat, ja, pak ik het natuurlijk wel extra mee. En als ik nog niet weet wat ik ga eten, dan pak ik wel de dingen in promo. Dan.
0: Ja, okay.
1: Maar ik ga nu speciaal voor promo's.
0: Nee, ik snap het.
1: Zo ben ik nu ook.
0: Zo dol hoeft het niet te worden. Geïnteresseerd in een Ferrari toevallig? Een elektrische? Nee, maar ja, er is een eerste elektrische
1: auto's,
0: Ferrari.
1: Couldn't care less.
0: En die valt niet in de smaak. Dus het aandeel is zelfs totaal gekelderd van Ferrari. Ja, dat is echt afreus. Ik heb het eens bekeken, staat ook in de krant als je het wil zien. Het heeft iets van een multipla waar een tank over gereden is.
1: Dus
0: het is heel lelijk gedroogd. Ja. Maar goed, het is wel elektrisch. Dat is wel cool.
1: Half miljoen euro ook maar.
0: Kunnen niet voor sukkelen, hè? Nee. Kunnen dat een keer voor opladen. Zeg. Ja. Wat voor nieuws had jij nog?
1: Er is vanuit Vibe onder andere, dat is zo het platform voor muzikanten, is er een onderzoek gelanceerd over fair pay in het Vlaamse en het Brusselse clubcircuit. Het gaat ook over subsidies aanvragen en zo. En waarom dat zo belangrijk is dat je dat goed doet.
0: Ja.
1: Het is op zich een heel uitgebreid onderzoek. Maar het is vooral, en dat vind ik wel echt interessant, de perceptie bijvoorbeeld dat de popsector, dat die minder subsidies zouden moeten krijgen, omdat dat commerciëler is, zo gezegd, is eigenlijk wel echt totaal verkeerd. Ook die muzikanten moeten super hard knokken om zelfs ook maar iets te verdienen aan de muziek. Vaak moeten ze zelfs bijsteken om te kunnen toeren.
0: Ja.
1: Dus ik ben wel blij dat ook eens naar voren komt, dat eigenlijk zowel voor klassieke muziek of jazz of pop of rockmuziek, dat allemaal echt niet gemakkelijk is voor die mensen om daar überhaupt ooit een loon uit te krijgen.
0: Ja.
1: Dus dat is wel een interessant onderzoek, vind ik. Je kan er heel goed in lezen waar al dat geld naartoe gaat van die subsidies. Het is ook belangrijk natuurlijk om muzikanten te blijven ondersteunen in periodes dat er minder concerten zijn of
0: Absoluut.
1: Dat ze aan een plaat aan het werken zijn, dat ze gewoon hun creatief werk kunnen blijven doen. Dat is ook waarvoor bijvoorbeeld dat kunstenaarsstatuut bestaat. Niet gemakkelijk om te halen in ons land.
0: Nee.
1: Dus enfin, heel interessant onderzoek van Vibe. Via Vibe. Vibe.be is dat. Allee, vi.be. Zo schrijf je dat.
0: Zo is het helemaal. Dankjewel. Dadelijk onze weer, Willy. In goede doen, uiteraard. Want mooi weer. Willy. Maar blijft dat zo? Dat is wel zeer de vraag. Na Nothing But Thieves.

0: Nothing but thieves. Het is bijna kwart over acht.
1: De weer, Willy.
0: Uiteraard in goede doen, want wat een weer, jongens. Hoe zalig weer was het toch wel gisteren. Goedemorgen, Frank.
2: Goedemorgen, Thomas.
0: Mag ik dan toch één klein puntje van kritiek opperen? Dus, ik zal het namens Sien doen. Sien heeft geen oog dicht gedaan, het was te warm. Ze heeft niet kunnen slapen. Dus dat is wel een beetje jammer eigenlijk.
3: Maar het was eerder het uur waarop wij normaal gaan slapen. Ja, dan is het echt nog volop dag, hè. Dan ben je echt niet in slaapvibe.
0: Ja, dus daar ruik je zo de burenkruiden van de barbecue van een overkant en zo. Dat is echt niet leuk.
3: Het ligt niet
2: dat
3: aan jou, Frank.
2: Dat maakt inderdaad voor jullie echt wel dat het heel lastig is. Dat kan ik mij volledig voorstellen.
0: Ja. Maar
3: wat wordt het vandaag?
0: Over ons.
2: Ja, vandaag opnieuw een zomerse dag. Hè. Dus gisteren voor de eerste keer een tropische dag gehad. Officieel dan tenminste. Een ukkel 30,3 graden is het geworden. En vandaag een fractie minder warm, maar nog altijd zomers warm. Met een temperatuur van 7, 28 graden. Aan de kust daar gaan ze in de loop van de dag weer een zeebriesje krijgen. Dus daar zal het dan wat frisser worden. In de loop van de namiddag gaat dat vooral gebeuren. En de zon is van de partij. Dus tot opnieuw een meestal zonnige dag. Dus een dagje om naar uit te kijken. Maar ja, dus 's avonds blijft het ook nog lange tijd warm en lange tijd licht natuurlijk. Hè. Dus vrees een beetje dat het voor vanavond, vannacht, dat het voor jullie weer hetzelfde zal zijn. Hè.
0: Ja, maar goed, we gaan daar niet over jammeren. Houden we de sfeer erin, wat het weer betreft?
2: Ja, toch wel. Toch nog eventjes. Hè. Met morgen opnieuw veel zon. Vanaf het zuidwesten wat hogere wolkensluis. Dat wel. Weinig of geen stapelwolken. Temperaturen. Ja, die klimmen naar 7, 28 graden. En dan hebben we ook nog die warme bel die boven Engeland zit. Hè. Want daar is op sommige plaatsen Londen tot 4, 35 graden geworden.
0: Oh,
2: die warme bel.
0: Ja,
2: die warme bel. Die komt. Ja, die komt onze richting uit. En dat wil zeggen dat eigenlijk voor morgen de hoogste temperaturen niet in de Kempen worden verwacht, maar juist in het westen van het land, behalve de kust natuurlijk. Hè. Maar dus het Gentse voorweg, zeg maar iets, dat kan makkelijk 30 graden worden. Ja. Voilà. Wat donderdag betreft en vrijdag, ja, dan ligt die warme bel helemaal boven ons land. Hè. Dus dan wordt het nog eens tropisch warm, met overal temperaturen waarschijnlijk tot 32 graden. En als je dan gaat kijken naar de verticale structuur van de atmosfeer op het eind van de dag, met die 32 graden, dan kan je duidelijk zien dat er toch enkele regen- of onweersbuien kunnen ontstaan. Dat is zo'n typisch warmte-onweder, hè, die aan het eind van de dag ontstaat. Dat is heel plaatselijk, maar dus het is best mogelijk dat het even gaat donderen ergens late namiddag, vrijdag en vrijdagavond.
0: Okay.
3: En dan traditioneel na een onweer is het altijd iets frisser, toch, hè?
2: Dat is meestal zo. Ja. Al is het zo dat eigenlijk op zaterdag nog steeds op het grensvlak zitten tussen enerzijds die warme bel en anderzijds tussen wat koude lucht die binnenkomt. En we zitten nog net in de warmte. Dus zaterdag kan het nog 29 graden worden.
3: Ah, toch?
2: Maar dan gaan we wel sneller regen- en onweersbuien hebben. Hè. Dus dat kan in de ochtend al, ook na de middag. Ze gaan iets meer verspreid zijn. Het gaat niet om een lokale warmte onweder. Nee, het wordt echt wel onweerachtig op veel plaatsen. Ja. En zondag wordt het fris. Dat wel, hè. Dus dan gaan we richting 22 graden. Met nog een paar regen- en onweersbuien in het oosten. In het westen lijkt het allemaal grotendeels droog te blijven.
0: Ja, de toekomst lacht ons eigenlijk toe, hè, Frank. Dat is wel zo. Hè. Goed,
2: ja, zeker en vast.
0: Maak er een mooie dag van, dankjewel. En heel graag tot morgen, Frank.
2: Ja, dat is goed. Tot morgen.
0: Bye. Dag,
1: de weer, Willy.
0: Steve Miller Band, Fly Like an Eagle.

0: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Go, go, go voor een keramische tegel in travertijn design voor maar €24,99.
2: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt... Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days en krijg tot wel €4000 directe korting.
3: Het is Toyota.
2: Info en voorwaarden op toyota.be.
4: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
5: Nu BTW weg ermee bij X2O. Dat betekent, dag BTW, hallo droombadkamer. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms open.
6: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
0: Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
7: Thomas en Sien.

0: Too many DJs uit Much Against Everyone's Advice natuurlijk van Soulwax. Het is bijna 8:30. Wie moet er toch eens van de muzikale kant van de zaken gevierd worden vandaag?
1: Op 27 mei vandaag dus vieren we zwarte eyeliner, zwart haar, theatrale kleding. We vieren Susie Sue. Ze wordt 69, Susie van Susie en de Banshees natuurlijk.
0: Okay.
1: Hele belangrijke verjaardag vind ik toch wel.
0: Ja.
1: Want ze inspireerde heel veel artiesten. Heel veel op dit moment invloedrijke muzikanten noemden haar al expliciet als inspiratie. Robert Smith bijvoorbeeld van The Cure speelde een tijd gitaar bij de Banshees. Verwijst ook vaak naar haar. The Cure zelf nam heel veel sfeer en textuur over van haar. En dat zie je eigenlijk wel, zeker aan Robert Smith, hoe dat hij er zelf uitziet.
0: Ja, ja, maar ook muzikaal.
1: Ja, ook muzikaal.
0: Goed geluisterd, zeker wel.
1: Bauhaus, Joy Division, ook later Nine Inch Nails.
0: Toch allemaal coole referenties.
1: Ja, allemaal geluisterd naar haar. Björk, Florence Welch van Florence and the Machine verwijzen ook heel vaak naar haar werk. En in de late jaren 70 was het zeker absoluut ook niet evident voor een vrouw om meteen al frontvrouw te zijn. En dan niet alleen frontvrouw als in je mag alles uitvoeren, maar ook wel gewoon de bedenker te zijn van alles. De kracht achter een band. Dus denk niet te onderschatten wat voor invloed Susie Sue allemaal heeft gehad. Op dit moment, ze is nog steeds bezig. Zij het niet heel vaak meer op een podium, af en toe nog.
0: Ja.
1: Ze post op Instagram wel vaak flashbacks naar songs die een bepaalde leeftijd hebben of zo. Of toen op dat festival een aantal jaar geleden. En ze is ook bezig met interieur. Ze heeft een heel huis in Frankrijk en Engeland verbouwd en dat verhuurt ze dan aan fotografen, die settings. Dus daar is ze ook mee bezig. Dus enfin, creatief. Elke dag opnieuw.
0: Cool. Heb jij een plaat van Susie and the Banshees in je collectie staan?
1: Een vinyl? Nou, misschien wel een CD? Dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk het niet.
0: Ik ben ook wel even vergeten nu net welk album. Maar dat doet er even niet toe. We gaan voor Israël gaan, is goed?
1: Ja. Op radio is het nogal moeilijk om voor een interieurproject te gaan.
0: Dat komt minder tot zijn recht.
1: Ja.
0: Als ik dan toch één minimaal puntje van kritiek mag geven op Susie, maar ik ga het toch doen. Verkeerd uitgesproken artiestnaam ooit, hè?
1: Oei, heb ik het fout gezegd?
0: Nee, maar dat is helemaal correct. Maar wat mensen er allemaal van Siouxsie en de Banshees. Dat is een beetje moeilijk gemaakt.
1: Ja, dat wel.
0: Mocht gewoon Susie zeggen, zoals de Wafels en de Banshees, zoals dat klinkt. Goed, dit is Israël.

wel schattig. Ismael heeft een berichtje gestuurd. Het nummer mikt hem helemaal terug naar zijn internaattijd. Vroeger op internaat zongen ze altijd zijn naam Ismael. Zo ging dat dan, maar dan beter gezongen dan dat ik het op dit moment toe denk. Suzy en de Banshees. Suzy wordt vandaag net geen 70, 69.

Fun Loving Criminals en Fun Loving Criminal. Dadelijk ons goed nieuws, Willy. Ik moet daardoor uiteraard meteen denken aan het verschrikkelijke treinongeval dat gisteren is gebeurd, wat nu allerminst goed nieuws is uiteraard. Ik vraag me af hoe Freek daarmee gaat omgaan, want het zindert nog altijd door. Natuurlijk, het was, ja, alle kranten staan er vol van. Nog iedereen is het nog de pijn aan het verwerken. Straks de goed nieuws, Willy.

0: is deze maand de belofte van Willy. Because now... Ontdek Siska Siska live, vrijdag 29 mei, op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
1: Gent, klaar voor Peter Hintze, Kamal Karmak en Nina Derwaal.
2: Work Smarter, het Business Festival. 4 juni, Gent. Tickets op worksmarter.be.
3: Lotto is op zoek naar een maag.
4: Een maag?
3: Met een baksteen erin.
4: Ah, zo.
3: Om je droomwoning te bouwen.
4: Ik zie graag een strakke fermette.
3: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
4: Hoe dat?
5: C'est si bon.
3: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
6: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
7: Hoe zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
6: En dan met een promo die kan tellen.
7: Tegen de honger die komt.
6: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
8: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrelen.
10: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
11: Sorry, maar het is WK.
12: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Galaxy Chromebook Go, Windows laptop voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
0: Thomas en Sien.

0: Yellow van Coldplay.
1: De Goed Nieuws Willy. Dat is Freek Braakman. Goedemorgen.
2: Hey, dag Sien. Goedemorgen.
1: Ja, geen makkelijke opdracht vandaag.
0: Na zoveel verdriet na gisteren.
2: Ja.
0: Na de vreselijke treinramp.
2: Jawel, achteraf blijkt, terwijl wij gisteren aan het bellen waren en ons vrolijk aan het maken waren, was hier dat nieuws aan het binnenkomen.
0: Dat was echt rond die tijd gebeurd. Dat
2: was rond die tijd. Ja. Bugnout, een treinongeluk. Enfin, iedereen weet het ondertussen wel natuurlijk. Busje gegrepen door die trein.
1: Ja.
2: 4 doden, 2 kinderen daarbij. En het was een paar minuten daarvoor ook al een dodelijk ongeluk op de E19. Daar is iemand in een kettingbotsing omgekomen. Dan nog een fietser aan het spoor in Lokeren. Enfin, weet je, verkeersdoden, soms is dat statistiek en sommige dagen krijgt dat plots allemaal een griezelig scherp gezicht.
0: Ja.
2: En gisteren was zo'n dag. En dat is een, ja, moet ik zeggen, dat is ook op een nieuwsredactie een vreemde dag natuurlijk. Hè, want ja, wij zitten daar heel ver vandaan. En in principe ben je niet emotioneel betrokken natuurlijk als journalist. Maar toch, ja, op zulke dagen, ja, dat gaat dan over verdriet, pijn, ongeloof, boosheid ook, hè, voor je ook. En ja, dan probeer je dat beste van te maken. Probeer je werk ook te doen. Net zoals mensen die daar veel dichterbij staan, dat uiteraard proberen te doen. Hulpdiensten, omgeving en zo. Ik moet zeggen, op zulke dagen is soms wel moeilijk zoeken naar de vrolijke of de wat lichtere insteek van het nieuws. Ja, dat is wel zo.
0: Ja, snap ik. Snap ik. En daags erna moet je als de Goed Nieuws Willy toch proberen om ergens ook een lichtje aan de einder te zien na zo'n donker gebeurtenis.
2: Wel, en dat vind ik toch een beetje plicht of zoiets.
0: Ja.
2: En vanmorgen, ik zat aan de radio te luisteren en ik heb toen de directeur gehoord van die school, hè, waar dus vandaag, waar die kinderen zaten, die twee kinderen. En waar dus vandaag 2 lege stoelen zijn in de klas, in elk geval. Die chauffeur, die leerlingbegeleidster, waar dat verdriet gisteren al binnen, als een bom is binnengevallen natuurlijk. En dan hoor je zo'n directeur op zo'n dag met rust en nuance en warmte en respect en begrip en geduld praten. En dan denk ik, ja, we hebben het vaak over polarisering en onrust en ruzie en conflicten en AI. Wat is het allemaal in ongerustheid? Ja. En op zo'n moment denk ik, wel, zolang we kunnen troosten, zijn we mensen. Dus alle hoop is misschien toch nog niet verloren. Dus ja, ook daar zit voor mij nog altijd een klein beetje licht in. Absoluut.
0: Dankjewel, Freek.
1: Dankjewel.
2: Ja. Gewoon vrolijk reinigen, maar het is misschien toch met een beetje warmte.
0: Het was zeker met warmte en mooi. Dikke knuffel en tot morgen, maatje.
2: Absoluut. Tot morgen.
3: Tada.
1: De Goed Nieuws Willy.

0: vraagteken. Daarvoor nog opening night van Arctic Monkeys. Dadelijk het nieuws van 9.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
2: Samen knoeien tot het perfect is? Dat's
3: wow!
2: Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer
3: wow!
2: Van Vibra.
4: Willy.
5: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 9 uur.
6: Goedemorgen. Asielzoekers moeten al maar langer wachten op een beslissing over hun aanvraag. Bijna 1 op de 3 weet pas na meer dan 2 jaar of ze in ons land mogen blijven. In 2024 ging het nog om 1,5 jaar. Dat blijkt uit cijfers die Groen Kamerlid Mattie van de Malen heeft opgevraagd.
7: Zodat er natuurlijk een historische achterstand is, maar daarnaast zien we dat procedures ook steeds ingewikkelder worden. In die zin denk ik dat we moeten streven naar korte, eenvoudige procedures. Maar daarnaast moet er ook gewoon voldoende personeel zijn die ervoor zorgen dat het voor mensen ook snel duidelijk is of ze hier al dan niet een toekomst kunnen uitbouwen.
6: Bevoegd minister Van Bosuit laat weten dat ze werkt aan snellere procedures. En dat is ook nodig, want over 2 weken gaan er nieuwe Europese regels in. Asielprocedures mogen dan maar maximaal 6 maanden duren. In Etterbeek in Brussel was er vannacht een ontploffing aan een huis. Het gebeurt rond 2:15. De voordeur raakte beschadigd, maar er vielen gelukkig geen gewonden. Eerdere explosies werden vaak gelinkt aan het drugsmilieu. Het is niet duidelijk of dat ook nu het geval is. De politie onderzoekt de oorzaak nog. Het onderzoek naar het dodelijke ongeval in Buggenhout loopt volop. Een schoolbusje werd gegrepen door een trein toen het door een gesloten overweg reed. 2 kinderen en 2 volwassenen overleefden dat niet. De vrouw van de bestuurder denkt dat haar man verblind werd door de zon. Journaliste Louise Buket kon met haar praten.
8: Die vrouw spreekt over haar man als een lieve man die al veel ervaring had in zijn job. Hij deed zijn job al 20 jaar en hij was het ook gewoon om lange afstanden te rijden. Hij gaf toch die indruk dat hij geen mentale problemen had, zegt zij. Hij was ook geen verstrooide chauffeur of zo. En daardoor staat zij ook echt wel voor een raadsel wat er kan gebeurd zijn.
6: Het parket onderzoekt de omstandigheden onder meer met getuigen, camerabeelden en een autopsie op het lichaam van de bestuurder. We betalen mogelijk binnenkort 2,5 miljard euro extra lidgeld aan de Europese Unie, net nu onze begroting al dramatisch in het rood gaat. Dat blijkt uit een rapport dat HLN kon inkijken. Alle landen moeten meer betalen om Europees beleid te kunnen voeren in deze woelige geopolitieke tijden. Onze regering hoopt dat gierige landen nog gaan protesteren en zo ook ons extra lidgeld nog naar beneden krijgen. Noord-Korea heeft gisteren een nieuw raketsysteem uitgetest. De 8e test in meer dan 1,5 jaar tijd. Zuid-Korea merkte op dat een onbekend projectiel richting de zee ging. Het zou 80 kilometer ver zijn gevlogen. Noord-Korea bevestigde daarna dat het om een ballistische rakettest ging met een nieuw lanceersysteem. De Korea's zijn al jaren in oorlog met elkaar. Eerst nog wisselend bewolkt. Deze namiddag opnieuw zonnig en warm. Zo'n 21 graden aan de kust. In het centrum kan het 30 graden worden. Morgen en vrijdag hetzelfde weer. In het weekend stijgt de kans op buien, mogelijk met onweer. Het wordt dan ook iets frisser bij zo'n 25 graden.
0: Jongens, toch wel een gek bericht eigenlijk. Goedemorgen, welkom.
9: Thomas en Sien.
0: Zei onze nieuwslezer nu net van dat België hoopt dat andere Europese gierige landen gaan protesteren, zodat ook België minder aan Europa moet betalen.
10: Dat is een rare uitleg.
0: Het was misschien in mijn brein, hoor.
11: Ik heb snel wel eens even meest gierige landen
0: andere
11: bezocht.
0: Gierige landen, als daar zijn.
11: Duitsland, Finland, Frankrijk en Portugal staan in Europa al boven ons als meest gierig. Dus
0: Oké.
11: Dat is redelijk gul.
0: Was er mis met Nederland? Dat is toch

0: Tijd.
1: Van dingen, hè?
0: Three Doors Down. Goed gezegd. Ja. Goedemorgen, vrienden van Willy. Het is alweer 9 uur gepasseerd. We hebben nog 1 uurtje samen. Gaan we uiteraard alles uithalen. Welkom. Straks ter geruststelling is er gewoon de verdere zetting van de Willy-album 500. Meteen na het nieuws van 10 zitten we al aan het album dat op nummer 149 staat. Klopt, hè?
1: Maar 150.
0: 150 eigenlijk.
1: Dat is dus raar. Om
0: anders heel raar. Ook de checken of jij ook gewoon wakker bent. Hè. Ja. Goed, nog nieuws?
1: Ja. Ik las Chinese automerken ontwikkelen auto's die op 3 wielen kunnen rijden. Ik dacht, een fantastisch beeld toch? Een soort van 3-wieler. Zo met achteraan dan 1 wiel of andersom. Dan moet er maf uitzien.
0: Ja.
1: Maar dat bedoelden ze dus niet. Ze bedoelen dat als je in pannen staat met dus een normale wagen met 4 wielen, dan zijn ze dus een innovatief systeem aan het ontwikkelen, waardoor de kant van de band die dus lek is...
0: Als je platte band hebt,
1: dat die kant dan van die wagen een beetje omhoog kan getild worden.
0: Ja.
1: Dus een soort van systeem in die wagen, waardoor je dus nog wel eventjes op 3 wielen kan verder rijden, maar dan een beetje gekanteld.
0: Echt?
1: Ja, ik heb er filmpjes van gezien, het is heel maf. Het is natuurlijk nog niet op de markt, ze zijn het aan het ontwikkelen. Maar het zou er wel komen, in China voorlopig. In Europa zijn er nog geen plannen met een gelijkaardig systeem. Maar
0: er komt dus een soort van landinggestelachtig wieletje dat dan opvangt of zo?
1: Nee, dus echt letterlijk. Dus stel dat je rechtervoorband lek is, gaat je auto een beetje naar achter kantelen, waardoor dat stukje van je wagen omhoog komt en die band dus de grond niet meer raakt. En je zo op 3 wielen kan verder rijden.
0: Ah ja. Ja. Heel vreemd. En dus voor wiel, dan moet je ook afdraaien op 1 wiel.
1: Ja.
0: Wauw.
1: Gek, hè?
0: Ja, heel goed. Ja. Heel speciaal.
1: Goed dat ze het in China testen.
0: Ah, maar dat
1: en als
0: daar
1: dat werkt,
0: gewoon even
1: kom maar af.
0: Tegen de muil, tegen de muur. Ja, is goed. Kom maar af. Ja. Ja, goed.
1: Straks krijgen we een kijktip van onze zapper Elmo. Misschien kan die volgend jaar ook de volgende kijktip geven. Want er is dus bekend geraakt dat er een film gaat komen over die historische juwelenroof in het Louvre vorig jaar. Weet je nog dat daarvoor... tientallen miljoenen euro's juwelen zijn gestolen.
0: Ja, maar dat was echt een monster.
1: Totaal maf.
0: De kunstroof van de eeuw.
1: Exact. Ja, dat ging ook echt te simpel voor woorden. Dat is iets met een wachtwoord dat dan ook gewoon Louvre was.
0: Dat was echt
1: een goederenlift.
0: Op zijn Frans dan. De maatijd.
1: Maar ik ben wel heel benieuwd naar die film, want ik ben eigenlijk de details al vergeten van die roof. Dus heel benieuwd naar die film. En het spijtige nieuws is wel dat de juwelen nog altijd niet gevonden zijn.
0: Ja,
1: dus,
0: zonde, hè.
1: Als ze zelfs nog bestaan. En
0: ja, voor hetzelfde geld. Voor dat ze echt even gesmolten hebben voor wat goud. Ja, kan zomaar even. Inpikken op jouw bijzonder nieuws over de wagen die dan op 3 wielen nog even verder kan rijden, zonder dat je dan een soort van thuiskomertje moet onder je wagen monteren als je plat lekke band hebt.
1: Ja.
0: Citroën, kon dat al in de 60s? Laat Bjorn weten.
1: Oh, Bjorn, stuur even zo naar China.
0: Voilà, dat is geregeld dan. Ja. Goed, nog vragen? Nee, goed. Willy. Oh, gisteren, hoog bezoek.
1: Aaron Perino.
0: Perino, ja. Van de Shira Divine. En Dear Leader en tal van andere projecten. En een goede vriend van Stijn Meuris. Was de gast in Meurissie.
1: Je zegt goede vriend van Stijn Meuris. Je bedoelt tweelingbroer van Stijn Meuris.
0: Ongeloof. Je moet dus echt naar de site gaan en checken of op onze Instagram. 2 druppels water, die 2. Ongelooflijk.
1: En je kan de uitzending herbeluisteren via willy.radio. Dit is de Shira Divine met hun nieuwe...

0: broers van dezelfde moeders. Zo leken ze wel, Stijn en Aaron, gisteravond in Mercy worden de Sheila Divine Life is Fragile.
1: Ondertussen hangt onze zapper Elmo Levan aan de lijn. Goedemorgen, Elmo.
2: Goedemorgen.
1: Vind je het lastig om bij dit goede weer dan toch voor die tv te kruipen? Of net niet misschien, hè?
2: Ah, wel, ik moest daar dus deze ochtend aan denken. Ik had een vermoeden dat jullie die vraag gingen stellen.
1: Echt? Ah,
2: ja, eigenlijk, ja. Eigenlijk maakt me dat nu niet zoveel uit. Het koelt natuurlijk ook wel af, s'avonds. En ik heb,
1: ja,
2: ik heb
1: ook wel
2: een reeks gevonden. Ja, maar wie zegt dat ik slaap? Wie
1: weet,
2: slaap ik gewoon helemaal.
0: Misschien een vampier. Wie zal het zeggen, Elmo? Top.
2: Voilà. Ja, onderzoek gaat dat moeten uitwijzen, maar voorlopig denk ik nog altijd dat ik redelijk menselijk ben.
0: Allee, geruststellend. Wat heb je voor ons vandaag, Elmo?
2: Ah, wel, ik heb een reeks gevonden op Apple TV, weer al Apple TV. Ik weet niet waarom, maar ik heb de indruk dat daar de laatste tijd heel veel goede reeksen op staan.
0: Ah,
2: en ik had het een paar weken geleden nog over schering en inslag. Over, er is zo echt een ik merk dat er heel veel sekswerkers zijn in tv-reeksen. Zo mensen die zichzelf verkopen via OnlyFans en dergelijke.
0: Ja.
2: En ik vind meestal ook wel dat dat leidt tot weinig origineel en vooral redelijk doorzichtige reeksen. Maar ik moet mijn standpunt een klein beetje herzien, want ik heb dus een nieuwe reeks ontdekt, Maximum Pleasure Guaranteed. En die is super, super, super goed. Allee, ik moet zeggen, ik heb de eerste twee afleveringen gezien en ik ben voorlopig helemaal mee.
1: Oké, want uit de trailer kan je niet per se heel veel info halen.
3: Can I be uncomfortably honest with you? I just didn't think I'd be here, you know? Like, I'm supposed to have it all figured out.
4: Required commitment.
3: Commitment? Yeah.
4: This is an incredible opportunity.
3: Honestly, I'm a mess. Do you guys ever watch porn?
4: Commitment.
5: Mom?
6: You think you're the victim?
1: Ja, echt. Ja. Elmo, normaal gezien kan je wel een beetje een beeld krijgen van de serie, maar hier totaal niks, snap er niks van. Waarover gaat het?
2: Het is inderdaad een heel slechte trailer, nu dat ik het zo hoor. Het gaat dus eigenlijk over de pasgescheiden moeder Paula, die een kind heeft. Dus ze bestrijdt eigenlijk de eenzame momenten door een webcammodel in te huren. Die gebruikt hem enerzijds zo als therapeut, waarmee dat ze dan haar werk en leven bespreekt.
0: Ja.
2: En anderzijds ook wel als lustobject natuurlijk, die stript, terwijl dat zij aan de andere kant van de webcam zo wat instant noedels en zo zitten eten.
0: Okay.
2: Het is eigenlijk tijdens zo'n campsessie dat op een bepaald moment die virtuele toyboy ontvoerd wordt.
0: Oh, onder haar ogen gebeurde het.
1: Ja.
0: Het originele begin van de reeks.
2: Op het moment dat ze elkaar zo zijn aan het ophitsen, ziet zij ineens dat er iemand binnenkomt en dus haar virtuele toyboy, om zo te noemen, dus echt ontvoerd.
0: Allee,
2: en zij gaat dat dus ook wel melden, ook wel met schaamrood op de wangen natuurlijk. Ja. Dus ze stapt
0: met een toyboy is weggemikt van voor het scherm.
2: Maar dus, dat vind ik ook wel het fascinerende. Ik weet niet in welke mate dat jullie vertrouwd zijn met sekscamps.
0: Ja, niet zo eigenlijk om eerlijk te zijn, maar ik kijk even naar Sien.
2: Maar dus wanneer dat zij naar de politie stapt, zij blijken die ontvoering niet echt serieus te nemen, omdat dat blijkbaar een gangbare methode is onder scammers.
0: Oké.
2: Dus ik spreek niet uit eigen ervaring, voor de duidelijkheid, maar blijkbaar probeert zo'n cammodel eerst heel veel vertrouwen en informatie in te winnen.
0: Ja.
2: En dat gaat letterlijk over van, verplaats die webcam eens, zet u eerder zo. En dus die kijken echt op de achtergrond wat dat er allemaal staat en hangt. En zo vinden die dus informatie om genoeg te weten, zodat ze echt kunnen achterhalen met wie dat ze aan het spreken zijn. Want uiteraard gaat je niet meteen verkondigen hoe dat je heet, of wat dat je bankrekening is, of welke aandelen dat je allemaal hebt.
0: Mm-hmm.
2: En eigenlijk gebruiken ze dat dus om mensen af te persen. En dat doen ze dan.
0: Okay.
2: Ze gaan dan losgeld vragen. En daar draait de reeks eigenlijk een klein beetje over. Hè? Want jullie raden het nooit. Hè? De uitvoering is uiteraard het uitgangspunt voor een misdaadverhaal. Dat ik nu twee afleveringen van heb gezien.
0: Ja.
2: En ik weet dus eigenlijk helemaal niet waar dat het naartoe gaat. Hè. Dus het is natuurlijk, alleen voor de luisteraar, het is een beetje gissen. Hè. Is die ontvoering nu echt?
0: Ja.
2: Of is die mens, voor hetzelfde geld, is die persoon echt gewoon ontvoerd?
0: Ja.
2: Of wordt zij nu gescamd? Maar ze krijgt dus eigenlijk voortdurend telefoons van iemand die losgeld vraagt.
1: Ja.
2: Op een bepaald moment begint die persoon ook te bellen naar haar werk, neemt die contact op met haar ex-man en zij zit net verwikkeld in een hele
0: moeilijke scheiding.
2: Ja. Dus eigenlijk, het is zo'n misdaadverhaal dat verweven is met haar privéverhaal, want je merkt ook wel dat haar leven zo wat op instorten staat. En eigenlijk, dat webcammodel is eigenlijk haar enige houvast.
0: Ja.
1: En de scambusiness, zeer actueel natuurlijk. Hè? Goeie insteek.
2: Ja, ja, wel. Ik vind het ook een super, super goede insteek. Ik las ergens in de recensie van ik vind dat de recensent het een weinig origineel verhaal vond. Maar ik ben het helemaal mee, omdat ik leer over de scam-industrie. Ja. En tegelijkertijd ook wel echt heel benieuwd ben van waar gaat deze reeks naartoe leiden. Elke woensdag komt er een nieuwe aflevering online. Dus vandaag is er is de derde aflevering online gekomen. Dus dat wil zeggen dat ik vanavond weet wat doen.
0: Ja, kijk ernaar.
1: Maximum Pleasure. Ja, Maximum Pleasure Guaranteed op Apple TV te bekijken vanaf nu. Goeie tip, Elmo. Dankjewel. Bye bye.
2: Yo.
0: Tot volgende week, Elmo. Dankjewel.
5: De Zapper.

0: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
1: Leuke video!
0: Meestal fun, maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
2: Oh, wauw. Oh.
3: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
2: Wow.
3: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
4: Yuzu.
3: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: Knaldi!
7: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro.
8: Check de promo.
7: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
9: Vrouw Wies.
10: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
11: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
12: Krevel. Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De installatie is gratis en de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
13: Krevel. Leef beter.
14: Thomas en Sien.
15: Dadelijk poepvers muzieknieuws. Sien is er volop mee bezig. Eerst nog onze belofte Siska Siska, die zich ook aan een cover heeft gewaagd van Running Up That Hill, wat nogal moedig is en nogal spectaculair goed gelukt. En je kan haar live zien nu vrijdag in de Charlatan. Zometeen muzieknieuws.

0: Berichtje van Frankie. Verdomme toch. Hoe mooi is dat toch? Ik weet het, Frankie. Het is vreten. Running Up That Hill, zoals Siska, onze belofte van de maand mei, het live bij ons hier in de Willy Studio speelde. Het is 9:30.
1: Dit is het muzieknieuws
0: van donderdag 27 mei met Sien.
2: Oh, my friend is
3: Metallica doet een samenwerking naar mijn hart. Binnenkort treden ze een paar keer op in het Verenigd Koninkrijk. Daar sluiten ze hun World Tour af. En ze werken samen met de Britse versie van het Rode Kruis om hun fans op te roepen om voorafgaand aan het concert bloed te doneren.
0: Oh,
3: er is
0: goed,
3: ook in het Verenigd Koninkrijk een groot tekort aan bloed- en plasmadonoren. Net zoals het in ons land ook zo is. Dat is permanent eigenlijk zo.
0: Ja.
3: Roepen ze de fans op om dat te doen. Dat vind ik een super goed idee.
0: Ja, ook verstandig dat ze zeggen om het voor het concert te doen en niet erna.
3: Ja. Want, ja, het is inderdaad
0: drinkt al eens een pintje, toch?
3: Goed gevonden van hen.
0: Ja.
3: Want bloed is natuurlijk maar een dikke maand houdbaar. Dus je moet altijd opnieuw mensen naar je toe trekken om bloed te doneren. Ook weer voor ons een goede reminder om dat toch nog eens te gaan doen.
0: Voilà. Zwaar.
3: Er is iets geks gebeurd op YouTube. Rivers Cuomo, dus de frontman van Weezer, die heeft een stuk of 15 filmpjes online gezet met allemaal covers uit zijn archief. Hij noemt het Random Covers, zo met een Z geschreven, want het zijn al filmpjes die vaak meer dan 20 jaar oud zijn, dus toen was hij nog zo wel hip, zo van covers. Maar fans denken dat het toch wel een ongelukje is dat dat opeens allemaal verschijnt.
0: Ah ja, want het is niet om echt mee uit te pakken.
3: Ik zal zeggen, het is zo heel lo-fi, heel DIY en heel kampvuur of zo. Bijvoorbeeld.
0: Ik zie nog altijd geen probleem.
3: Nee, maar gewoon, hij koos bijvoorbeeld voor Wanna Dance With Somebody.
0: Ja.
3: Laat maar eens horen.
0: Ja, ik vind dat fantastisch.
3: Ja.
0: Ik vind dat sowieso een heel goed nummer ook al eigenlijk.
3: Het is

0: Echt, het hele net staat vol met Evan Dando die dat soort dingen doet ook. Hè?
1: Zijn ritme zit niet helemaal goed zo.
0: Oh, maar ja, zien, het is gewoon op... Ja, ja, okay. Het is geen studiowerk, hè. Het is toch schattig?
1: Heel schattig. Hij heeft ook Lithium van Nirvana aangepakt. Ja.

En ik eindig het muzieknieuws graag met de nieuwe single van de fantastische band Blue Eye. Onlangs brachten ze Sober uit, hun comeback single zal ik het noemen, alhoewel ze niet echt lang zijn weg geweest. Nee. Maar er is nu een tweede single uit, Alive. Het is niet zeker of het echt een voorloper is van een nieuw album, maar ze staan in elk geval wel op de zondag van Pukkelpop. En ze gaan volgend jaar ook in de Roma spelen op 26 maart. Is dat 26 maart 2027. En hun nieuwe single heet Alive. Laat zeker weten wat je ervan vindt van de nieuwe Blue.

de nieuwe van Blue Eye. Alive was het. We zoeken nog een laatste plaat. Het thema is verkoeling. Wellicht duidelijk waarom. Dus alle plaatjes die daarmee te maken hebben zijn welkom. Stuur maar door via de berichten app. Dank u.

0: Rush app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
1: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.
2: Bye bye pluis. Hello perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvatvoordeel. Nu, Umberto Giannini, 2 plus 2, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Thomas en Sien.

0: Sorry, oh, we waren even...
1: Ik was even in shock.
0: Ja, even onder de indruk door, ja, door slecht nieuws eigenlijk.
1: Ja, toch echt slecht nieuws. Ik las net dat ex-tv-presentatrice Martin Prena is overleden.
0: 62 jaar.
1: Kwam toch binnen als een shock ook, ja.
0: 62-jarige leeftijd. Pancreaskanker. Ja, slecht nieuws. Dat zeker wel. In de stars, het is ergens toch een beetje toepasselijk dan, ja, in dit geval. Sterkte aan de familie, aan de vrienden van Martin. Het was wel, ja, een beetje bliksem bij... Ja. Kom uit het niets, ik wist er niet van.
1: Kwam echt uit het niets, voor mij ook. Ja.

0: Ik vind het een beetje ontroerend als er nieuwe Willys de weg naar Willy hebben gevonden. In dit geval met Frankie. En ik vind het altijd een beetje ontroerend, omdat je dan, je kunt die persoonlijk welkom heten. En kijk, voilà, dus Frankie is er nu ook bij. Voilà, werd tijd eigenlijk ook. Welkom, Frankie.
1: We zullen je in de WhatsApp-groep.
0: Ja, dus dat...
1: Stel je van.
0: Het is goed, dan kunnen we tijdens het weekend ook wat bijpraten. We zien wat. DXX. Dadelijk, Frankie, dus dat kan ik even uitleggen. Dus we hebben altijd de laatste plaat in een thema. Deze week is verkoeling. Je kan wel raden waarom. Dus als je een plaatje weet, stuur maar door via de Willy-app. Dit is nou.

0: Just a Girl van No Doubt brengt ons naadloos bij A, de komst van uw gastvrouw voor de Willy Album 500 zometeen na het nieuws van 10. Annelies, welkom.
1: Goedemorgen.
0: We hebben nog een laatste plaat. Het thema is verkoeling. Drie keer raden waarom. Voilà, juist daarom, het is warm. En we hebben een keuze gemaakt, Sien.
1: Een keuze die dichter bij Annelies ligt dan je zou denken, want zij woont heel nauw samen met een West-Vlaming en kan dus als Limburgse supergoed West-Vlaams, hè. Zwaar, hè, Annelies?
2: Het valt mee.
1: Nee. Niet bescheiden. Je kan heel goed West-Vlaams.
0: Ah, wat?
1: Ja.
0: Tawa. Voilà.

0: eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Dus smeer hem snel naar...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Willy.
3: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 10 uur.
4: Goedemorgen. Presentatrice Martien Preenen is overleden. Dat bevestigt haar familie. Die zegt dat Martien Preenen onverwacht stierf na een moedige strijd tegen pancreaskanker. Je kent haar onder meer als omroepster bij VRT, als presentatrice van showbizprogramma De Rode Loper of van Vlaanderen Vakantieland. Later werd ze gezondheidscoach. Martien Preenen werd 62. Ze laat een man en een zoon en een dochter na. De Vlaamse Tanguy Taller is geland in ons land. Dat is de man die 7 jaar vast zat in een gevangenis in Cambodja. Hij kreeg daar levenslang voor drugsmokkel, maar pleitte zelf altijd onschuldig. En dus vroeg hij gratie aan de koning.
5: 2 maanden geleden hebben we een aanvraag gedaan voor het koninklijk, pardon. Het is iets wat nooit gebeurt in Cambodja, zeker niet voor een drugszaak. Dus de kans was zo goed als niet bestaand. En dan plots gisterochtend, 8:15, kwam er een officier zeggen van ja, je krijgt de pardon, we gaan naar huis vandaag. Het is nog niet goed doorgedrongen.
4: Zijn ouders, zijn vriendin en zoontje stonden hem vanochtend op te wachten op de luchthaven. De zware brand in een textielfabriek in Tubeke, die maandag uitbrak, is onder controle. Dat meldt de brandweer. Die blijft wel ter plaatse om na te blussen. Mogelijk zullen die bluswerken nog enkele dagen duren. Gisteren bleven de scholen en kinderdagverblijven nog gesloten. Vandaag zijn die wel open. Er kwam ook geen asbest vrij bij de brand. Op de meeste plaatsen schijnt de zon volop. Deze namiddag wordt opnieuw warm bij zo'n 30 graden. Aan zee is dat 21 graden. Morgen en vrijdag wordt het zomers warm met veel zon. Opnieuw zo'n 30 graden. En dit weekend stijgt wel de kans op buien. Het wordt dan ook iets frisser bij zo'n 25 graden.
3: Win je gewicht in Vinyl? Hoor je de caloriebom ontploffen? Open dan de Willy-app en raad hoeveel de Willy-DJ's wegen. Willy.
2: Music matters.
3: De Willy Album 500. Annelies Orrie.
6: We zijn bij 150 en daar wil iemand persoonlijk goedemorgen zeggen.
2: Music matters. Music matters. Willy.
7: Hi. I got a tape I want to play.

Ja, jij hebt ook live platen in deze album 500 gestemd. Stop Making Sense van Talking Heads bijvoorbeeld. Met daarop Psycho Killer en Slippery People. De beste openers voor deze woensdagochtend, als je het mij vraagt. En we zijn nog niet klaar. We hebben al 351 geweldige albums gehad. Nog 149 te gaan. En op 149 heb jij Gentleman van The Afghan Whigs gestemd. Greg Dooley die liet zich voor die hele plaat inspireren door een break-up. En op de cover zette hij twee kinderen die net uit bed komen. Zangeres Linda Ronstadt die was hier geweldig kwaad over. Ze vond het pornografisch. Dit is de titeltrack.

0: Debonair van Afghan Wigs uit de plaats Gentleman. En dat is ook meteen het enige album van hen in deze lijst. Nick, die stuurt in de app. Annelies, draag jij nu een jeansrok? Serieus? Dan moet ik mijn inschatting van jullie gewicht weer aanpassen. Ja, ik moet vanavond mij laten wegen bij Wim. Ik heb mij wel speciaal, Nick, niet geschminkt. Dat is ook al een halve kilo minder, hè? Lore die laat ook nog weten. Annelies, mijn man heeft een app gebouwd om onze gokken van jullie gewicht optimaal te kunnen spreiden en zo onze kansen te vergroten als dat geen inzet is. Ik vind dat hij alleen daarom al de prijs moet winnen. Ik vind dat heel cool, Lore. Ik vind dat dedication. Maar het moet gewoon juist zijn. Veel succes.
1: Willy presents Dranouter. Het familiefestival aan de voet van de Kemmelberg. Van 7 tot en met 9 augustus. Met onder meer... De Cooks. Flip Kaulier, Dress Like Boys en Sylvie Kreusch. Tickets en info, festivaldranouter.be.
2: Willy, music matters.
3: Oh, wauw. Oh.
4: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
3: Wow.
4: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
3: Cool.
4: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
5: Yuzu.
4: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
7: Want knock, knock.
6: Who's there?
7: Justin.
6: Justin who?
7: Justin, time to start investing.
6: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
7: Just in time, Dad.
6: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
8: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: Dit is de Willy Album 500. 148.

60 was de Who bijna failliet. Gelukkig was daar de geniale plaat Tommy, de rock opera over de blinde, stomme en dove Tommy. Pinball Wizard werd trouwens heel last minute aan de plaat toegevoegd. Dit stond er al op. Dit is de Who met See Me, Feel Me.

Feel Me van The Who op nummer 148 komt uit Tommy natuurlijk. En de tweede plaat van Linkin Park, die stemde jij op 147. Daar staat Meteora. Je krijgt er twee nummers uit. Zometeen Numb na deze Faint. En Sophie die vraagt in de app, Annelies, wanneer gaat die verdomde caloriebom nog eens af? Mijn collega's zijn mijn asociaal gedrag hier beu. Ik zit de hele tijd naar Willy te luisteren met mijn koptelefoon. Ze mogen niks vragen, ze mogen niks sturen, ze mogen niks. Ja, ergens voor Elvira, Sophie. Sorry, meer kan ik niet zeggen.

Over een kleine maand staat Linkin Park op Werchter Park Live. Helaas zonder het brein achter die geniale plaat Meteora. Laat ons hopen dat frontvrouw Emily in vorm is. En ik zal nu al even verklappen, het is nog niet gedaan voor Linkin Park in de Willy Album 500. De vraag is natuurlijk niet of Hybrid Theory erin staat, maar wel waar precies. Dat ontdek je tussen nu en vrijdagavond 7 uur. Je kunt onze finale van de Album 500 ook live komen volgen in de Music Mania 2 in Gent. Dit is jouw nummer 146, Berlin van Lou Reed met Caroline Says 2.

0: is deze maand de belofte van Willy. Because no one else come here. Ontdek Siska Siska live. Vrijdag 29 mei op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
1: Oh, wauw. Oh.
2: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
1: Wow.
2: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
3: Yuzu.
2: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Zeg de Vos.
5: Ja, Lemmes.
4: Zie dit, ik heb de Nandaloes mee voor onze barbecue.
5: Schitterend, bij zo'n sausje hoor, een lekker stukje vlees. Hoe heb je je steekt liefst?
4: Doorbakken.
5: Zeker?
4: Nee, ik bedoel dat je moet doorbakken, want ik heb honger. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
6: Dat is
7: De Vos Lemmes. Lotto is op zoek naar een maag.
1: Een maag?
7: Met een baksteen erin.
1: Ah, zo.
7: Om je droomwoning te bouwen.
1: Ik zie graag een strakke fermette.
7: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
1: Hoe dan?
8: C'est si bon.
7: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
9: Maar schatke, zeg jij nu aan het stofzuigen?
10: Ja, mocht dat niet misschien?
9: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
10: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
9: Oh.
7: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
11: B-Bad.
7: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
12: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
13: Zeg, slimmerik die Homeris installeerde. Ja, die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
12: Met Homeris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
14: Vrouw Wies.
15: Het zou Zweeds kunnen zijn voor Vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad Vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
16: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijs.

0: met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag, Dreamy robotstofzuiger voor maar €299. En dekbed overtrekken, 1 plus 1 gratis. Score nu alle deals bij Bol.
1: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu, veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Bij Jumbo scoort je deze week Ben & Jerry's. 1 plus 1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.
3: Willy. Music Matters.
4: Men of good fortune.

just don't care at all.

Man of Good Fortune van Lou Reed uit die tweede soloplaat Berlin. En ik kan je ook hier geruststellen, Lou Reed heeft ook nog iets in de aanbieding de komende dagen. Ik denk vrijdag ergens, ergens in de finale. Nu naar 2005, naar het moment waarop Block Party helemaal doorbreekt met een eerste plaat. De zomer ervoor stond de band al op Pukkelpop. En collega Apple Jansen, die je straks weer hoort met Fuzzbox en ook de groepen voor Pukkelpop programmeert, had dus toen al door, voor die plaat er was, daar gaat iets van komen van die Block Party. Jij

Like Eating Glass en Banquet van Block Party. Allebei uit dat debuut Silent Alarm. En over een alarm gesproken. Straks tussen 11 en 12 kan je opnieuw jouw inschatting van het gewicht van de Willy DJ's doorgeven. Zodra de bom afgaat, de caloriebom, dan verschijnt er in de app een aanmeldknop. Die blijft 3 minuten lang staan. En daar kan je dan ons gewicht doorgeven. En het gaat over het gewicht van Thomasine, mezelf, Roos en Wim, hè, niet vergeten. Nu naar een album dat pas 2 maanden na de dood van frontman Ian Curtis uitkwam.

0: A Means to an End uit Closer van Joy Division. Oftewel jouw nummer 144 van de album 500. Zometeen eerst nog eentje van Joy Division. En daarna de tweede plaat van Nirvana in jouw lijst.
1: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
2: Oh, zoveel video's!
1: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk.
2: Te veel video's!
1: Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible.
3: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duck Toiletgel 750 ml voor maar 1,54 euro. Of Sologic oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Knaldi.
6: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,25.
7: Check de promo.
6: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
8: Samen er iets moois van bakken? Dat is
9: wow.
8: Van Bibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer
9: wow.
8: Van Bibra.
10: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
11: Het nieuws van 11 uur.
12: Goedemorgen. Voormalig presentatrice Martien Prenen is overleden. Dat bevestigt haar familie. Ze leed een moedige strijd tegen pancreaskanker. Martien Prenen ken je onder meer als omroepster bij VRT of als presentatrice van De Rode Loper. Presentatrice Fedra Hosten herdenkt haar als een heel warme collega.
13: Ik herinner haar als een enorme lieve dame met een extreem enthousiasme die met haar beide voetjes gewoon in het leven stond. Als ze iets zag of hoorde over mij, kreeg dan echt van die steunende of soms happy berichtjes. Ze was een voorbeeld waar ik, ja, als niemand weet die over haar iets negatiefs te vertellen heeft.
12: Martien Prenen werd 62 jaar. Ze laat een man en een zoon en een dochter na. De Vlaming Tanguy Thaler is geland in ons land. Dat is de man die 7 jaar vast zat in een gevangenis in Cambodja. Hij kreeg daar levenslang voor drugsmokkel, maar pleitte zelf altijd onschuldig. En dus vroeg hij gratie aan de koning.
14: 2 maanden geleden hebben we een aanvraag gedaan voor de koninklijk pardon. Het is iets wat nooit gebeurt in Cambodja, zeker niet voor een drugszaak. Dus de kans was zo goed als niet bestaand. En dan plots gisterochtend, 8:15 uur, kwam er een officier zeggen van ja, je krijgt de pardon, we gaan naar huis vandaag. Het is nog niet goed doorgedrongen.
12: Zijn ouders, zijn vriendin en zoontje stonden hem vanmorgen op te wachten op de luchthaven. Alle artsen en ziekenhuizen in ons land zijn opnieuw geïnformeerd over de noodprocedures voor patiënten die mogelijk besmet zijn met het ebola-virus. Dat meldt de Volksgezondheid. De aanleiding was een vrouw die met symptomen naar de huisarts ging in Roeselare. Die vrouw was onlangs op reis geweest in de regio waar ebola uitbrak in Afrika. Ze werd met de ambulance overgebracht naar het UZ Antwerpen. Daar testte ze uiteindelijk negatief. Volksgezondheid verwacht de komende tijd nog meer mensen met symptomen en ligt daarom alle artsen voor de zekerheid nog eens in. Op de meeste plaatsen schijnt de zon volop. Deze namiddag opnieuw warm bij zo'n 30 graden. Aan zee is dat 21 graden. Morgen en vrijdag wordt het zomers warm met veel zon. Opnieuw zo'n 30 graden. En dit weekend stijgt de kans op buien. Het wordt dan ook iets frisser bij zo'n 25 graden.
15: Win je gewicht in Vinyl? Hoor je de caloriebom ontploffen? Open dan de Willy-app en raad hoeveel de Willy-dj's wegen. Willy.
16: Music matters.
15: De Willy Album 500. Annelies Orrie.
0: Ik heb er nog eentje uit het album Closer van Joy Division. Een hele goede morgen.

Isolation van Joy Division. Een nummer dat we heel vaak gedraaid hebben tijdens corona. Toen we allemaal in eenzame opsluiting zaten. Ik had je Nirvana beloofd. En het is met dat meesterwerk van producer Steve Albini. Die er intussen ook al niet meer is. 143 is voor In Utero. Dit is Rape Me.

Heartshaped Box van Nirvana. We hebben twee albums van Kurt en Co. gehad en er komen er nog twee. Nu naar het zevende album van Radiohead. Dat was de plaat die ze maakten nadat ze compleet gebroken hadden met hun label EMI. Ik heb het over In Rainbows. En dat is ook het album waarvoor je destijds zelf mocht beslissen wat je ervoor wilde geven. Radiohead was het gedoe met platenlabels zo beu dat ze dat als statement wilden gebruiken. En dat lukte voor één album. Jij stemde In Rainbows op 142. Dit is Weird Fishes Arpeggio.

0: Ego stuurt Shake Off Falling into Place van Radiohead. Prachtig nummer, zeker met dit weer. Ik ben aan het dansen op krukken en met een been in het gips. Eventjes alle miserie vergeten. Zeg, ik ben net even langs geweest op de redactie en ik heb gezien dat er taart staat op de bureau. Een van onze fantastische stagiairs neemt deze week afscheid. En ze doet dat met Limburgse vlaai. Het zijn er drie. Ik heb een spinnentaart gezien. Dat is zo met chocola van boven en pudding in het midden. Ik heb een kersentaart gezien. Ik heb een appelcake gezien. Het zou wel eens kunnen dat dat ons gewicht gaat beïnvloeden. Ik heb Wim Oosterlink gisteravond een stuk of twee van die grote stukken zien nemen. Waarom dat allemaal van belang is? Ja, om jouw gewicht in vinyl te winnen tijdens de Willy Album 500 moet je inschatten hoeveel Sien, Thomas, Wim, Roos en ik wegen. En dat allemaal als de bom afgaat.
1: De BeCharge giftcard.
2: Al uw favoriete merken in één kaart.
1: Afspraak op becharge.be.
3: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
4: Oei, wacht ze.
5: Rustig, schat.
4: Even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de bureau. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
5: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
3: Prima, prettige avond.
4: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
6: Ja, ja, zeker dat.
7: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
8: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
9: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
8: En dan met een promo die kan tellen.
9: Tegen de honger komt.
8: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
10: Krevel.
8: Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De installatie is gratis en de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
10: Krevel. Leef beter.
11: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
12: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
13: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
14: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
12: Immos Koopman.
15: Knaldi.
16: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro.
17: Check de promo.
16: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
18: Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot min 50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen.
19: De Willy Album 500. 141.

0: Rigoureus en Blauw van de Scene na elkaar. Allebei uit het album Blauw uit 1990. We hebben weer 10 platen gehad. Ik zet ze voor je op een rij.
1: De Willy Album 500. Overzicht.

Talking Heads, Stop Making Sense, staat op 150. Is dan weer voor The Afghan Whigs met Gentleman. En daar is Tommy, de plaat die de Who redde van het fight.

0: tegen me.
1: Dit mag van mij nog wel even duren. 146 was voor Lou Reed met Berlin. En dit was 145. Block Party stond daar, groot feest was dat. En op 144 hadden we Joy Division.

Blauw van de Sien rond dit overzicht af op 141. De vraag is dan... Wie oh wie staat er op nummer 140 met zijn tweede van 4 albums in de hele Willy Album 500? Ik geef je een tip. Het was een goede vriend van Iggy Pop. Ze hebben samen een hele tijd doorgebracht in Berlijn. Op een bepaald moment had hij rospiekhaar. Zijn gezicht was dan wit geschminkt met daarover een bliksemschicht. Die look liet hij dan voor deze plaat wel weer achter zich. Jij weet al heel lang. Het gaat over David Bowie. Let's Dance staat op nummer 140. Dansen is dus toegestaan. Ook op Modern Love.

Dance van David Bowie zo funky klinkt. Dat met dank aan producer Nile Rodgers van Chic. En als je naar Chic gaat kijken, dan speelt hij ook nog heel vaak Bowie-nummers. En Beyoncé en zo, alles wat hij ooit bij elkaar geschreven heeft eigenlijk. En zo wordt dat dan een show van 2 uur.

0: prijzen. Deze week Duct Toiletgel 750 ml voor maar 1,54 €. Of Sologic oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
2: En voor mijn pensioen?
3: Tweede of derde pijler, juffrouw?
2: Wat lief?
3: En hebt u een VAPZ?
2: Wat?
3: Wat is een VAPZ, juffrouw?
2: Ik weet niet.
1: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
4: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om jou met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
1: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
6: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
7: Sorry, maar het is WK.
8: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Tab A11 Plus 11-inch tablet voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
9: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
10: Leuke video!
9: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
11: Bye bye pluis. Hello perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvatvoordeel. Nu, Umberto Giannini, 2 plus 2, gratis.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
14: Je vakantiegeld is weer gestort. Verzilver het bij Gold Republic en krijg met code VAKANTIEGELD 20% korting op de transactiekosten. En maak kans om je vakantiegeld te winnen in goud of zilver. Ga naar goldrepublic.be/vakantiegeld.
15: Dit is de Willy Alpen 500.

Yannick die stuurt, ik krijg nog altijd kippenvel als ik Bowie hoor. Ik ben al zo lang verliefd op die man. Je hoort de China Girl van David Bowie. En net als Bowie en Nirvana heeft ook deze groep 4 albums in jouw lijst weten te krijgen. Al is het voor Muse wel al bijna over en uit. Dit is hun voorlaatste. Jij stemt de Black Holes en Revelations op nummer 139. Zometeen krijg je Knights of Cydonia na Supermassive Black Hole.

Die stuurt nog duizend plaat voor jouw jongste zoon, Annelies. Die houdt er van paarden. Ismael, tegenwoordig zijn het cavia's. Maar ik ga hem inderdaad Knights of Sidonia nog eens laten horen. Dan hoort hij echte paarden in een cool rocknummer. Misschien werkt dat. Je kunt namelijk nooit vroeg genoeg beginnen met die muzikale opvoeding. Zo denkt Ronnie er trouwens ook over. Die is met zijn kleinzoontje van 3 maanden. Dat kindje ligt in de koets. Ik heb net een foto gekregen. Naar de album 500 aan het luisteren. En hij stuurt, het staat hier net iets zachter dan anders, maar het blijft wel keihard genieten. Hoe heerlijk is dat? Ja, die kleine die gaat dan nu ineens ook Sonic Youth leren kennen, want jij hebt ze met hun plaat Goo op nummer 138 gezet. Dit is Sonic Youth en My Friend Goo.

0: naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Dus smeer hem snel naar...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Willy.
3: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 12 uur.
4: Goedemiddag. Er komt veel reactie op het overlijden van voormalig presentatrice Martien Preene. Ze overleed na een strijd tegen pancreaskanker. Martien Preene werd 62. Je kent haar onder meer als omroepster bij VRT of als presentatrice van De Rode Loper. Collega en vriendin Gina Lisa herdenkt een warme, lieve vrouw.
5: Ik weet nog de eerste keer dat ik haar zag en dacht ik, oh my god, wat een schone vrouw. Maar dan ontdekte ik hoe mooi dat die ook van binnen is. We hadden samen een passie voor gezondheid. Dus op een dag hebben ze gezegd, kom ja, we gaan samen terug beginnen studeren. En daar is verbinding gecreëerd, hè, die me vandaag natuurlijk het meeste pijn doet, als die er niet meer is.
4: Martien Preene had een man, een dochter, een zoon en een kleinzoon. De gemeente Bornem opent een rouwregister na dodelijke ongeval aan een overweg in Buggenhout gisteren. Daarbij vielen 4 doden, 2 volwassenen en 2 tieners die in Bornem woonden. Deze ochtend werd er ook al in het gemeentehuis van Buggenhout een rouwregister geopend, net als in de school van de jongens en de begeleidster. Je hoort directrice Jolien Roef.
6: We hebben er eigenlijk voor gekozen om echt een koesterplek in te richten en een eerste plaats waar onze leerlingen en onze collega's ook wel terecht kunnen. De families zijn ook uitgenodigd. Voor hun mag dit ook een plaatje zijn, maar een plaatje waar de leerlingen hun gedachten kwijt kunnen, hun kunstwerken kunnen meegeven, de teksten schrijven die ze willen en een plaatje om even te kunnen stilstaan bij alles wat er gebeurd is.
4: De meeste leerlingen blijven vandaag thuis om te rouwen. De leerkrachten zijn wel aanwezig, maar geven geen les. In de gevangenis van Gent zijn de politie en de speciale eenheden vanmorgen ter plaatse geweest voor een incident met 2 gevangenen. Het duurde 3 uur, maar er raakte niemand gewond, zegt Hanne Olivier van het parket.
7: Ja, we zijn deze ochtend ingelicht van het feit dat een gedetineerde zich in een cel had gebarricadeerd. In die cel was er ook nog een celgenoot aanwezig die op zich niets met de situatie te maken had. De mannen zijn eigenlijk vonders de gewonde gevallen zijn uitgehaald. De verdachten zijn ondertussen ook gearresteerd.
4: Hij wordt verhoord. De kans is groot dat hij dan naar een andere gevangenis wordt gestuurd. In het centrum van Brugge is een appartement uitgebrand. Er raakte niemand gewond, maar het appartement is wel onbewoonbaar. Dat zegt de brandweer. Het vuur ontstond in de bijkeuken van het appartement. De brandweer kwam ter plaatse en kreeg het vuur snel onder controle. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Het olietekort door de oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade van de straat van Hormuz is minder groot dan verwacht. Voor bijna 10 van de 15 miljoen vaten die daar dagelijks passeerden, zijn er alternatieven. Dat blijkt uit een analyse van de Belgische tankergroep CMB. In plaats van met schepen wordt de olie via pijpleidingen vervoerd. En er komt ook vaker olie uit andere olielanden, zoals Canada, Noorwegen en de VS. Vanmiddag volop zon. Aan de kust is het zo'n 21 graden. Elders kan het lokaal 30 graden worden. Morgen en vrijdag opnieuw zomers warm met veel zon bij maxima tot opnieuw 30 graden. Dit weekend stijgt de kans op buien. Het wordt dan ook iets frisser bij zo'n 25 graden.
3: Win je gewicht in vinyl? Hoor je de caloriebom ontploffen? Open dan de Willy-app en raad hoeveel de Willy-DJ's wegen. Willy.
2: Music matters.
3: De Willy Album 500.

Kids, die hebben potverdekkend een goede smaak. Dat stuurt Gert uit Hasselt. Ik geef hem helemaal gelijk. Dankjewel trouwens om ook dit in de lijst te stemmen. Op nummer 137 staat The War on Drugs met Lost in the Dream. Dat album dat zakt 3 plaatsen. Maar hun komst naar Okwerchter kan dat volgend jaar weer helemaal veranderen. The War on Drugs, die hoor je ook niet meer terug in de lijst. Dus geniet maar volle bak van Red Eyes en Under the Pressure na elkaar.

elke dag één eitje naar de Clarisse ga brengen voor goed weer op Rock Werchter. Wie weet werkt het, want de War on Drugs speelt daar op donderdagavond 2 juli om 8:45 s'avonds. Ja, dat is golden hour. Ik vind dat daar zon bij hoort. Dat zou in de prijs inbegrepen moeten zijn. Nu naar de derde plaat van U2, dat is War. En jij hebt die op nummer 136 gezet. War is inderdaad ook het album met de megahit Sunday Bloody Sunday. Die hoor je zo meteen. Maar ook met deze parel. Dit is U2 en Like a Song.

0: U2 doet het goed in de album 500. Zij zijn erin geslaagd om 6 verschillende platen in de lijst te hebben. Zometeen die beloofde megahit dus uit War. En dat is het nummer dat Bono vroeger altijd aankondigde door de woorden te schreeuwen: This is not a rebel song.
1: Willy presents Rock Olme. Het best bewaarde geheim van de Kempen. Op 24 en 25 juli. Met onder meer Goose. The Haunted Youth. The Sheila Divine. En Stone. Tickets en info. Rockholme.be. Willy. Music Matters.
2: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Ja! Carrefour.
3: Oh, wauw. Oh.
4: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
3: Wow.
4: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
3: Oh.
4: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
5: Yuzu.
4: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Knaldi.
7: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,25.
8: Check de promo.
7: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
9: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
10: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds. En met extra korting. Let's go.
9: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
1: De Willy Album 500. Anne

Sunday, Bloody Sunday, grotendeels geschreven door The Edge van U2. En omdat ze dus wilden dat iedereen zou focussen op die aanklacht tegen al dat zinloos geweld in Ierland en dat niemand het nummer zou kapen, riep Bono altijd: This is not a rebel song. Tot wanneer is jullie voorraad caloriebommen eigenlijk? Allee, hoe groot is die? Dat vraagt Joris in de Willy App. Ik heb eens even gecheckt. We kunnen zeker door tot vrijdagmiddag. Ik denk dat Roos er tussen 1 en 4 nog elk uur eentje kan laten ontploffen. Maar met Wim eet je nooit. Misschien heeft hij er ook nog wel eentje achter de hand gehouden voor tussen 4 en 5. Dat weet ik niet. Maar je kunt dus effectief nog heel de finale van de Willy Album 500 meespelen om jouw gewicht in vinyl te winnen. Hoe gaat dat weer al straks? Dan ontploft er zo'n boom. Dan heb je 3 minuten de tijd om naar de Willy-app te gaan. Daar verschijnt dan een aanmeldknop. Daar klik je op en je geeft jouw inschatting voor ons gewicht. Dat van mij, dat van Thomas en Sien, Roos en Wim. Zo simpel is het. Nu gaan we naar de tweede plaat van Smashing Pumpkins in jouw Willy-album 500. Kish hebben we al gehad. We zijn nu toe aan Siamese Dream. En dan weet je wellicht ook wat de derde is. Dit staat op nummer 135.

van Smashing Pumpkins uit in plaats Siamese Dream. Ik zie dat er heel veel Willys daar fantastische herinneringen aan hebben. Grijs gedraaid, dat komt het vaakst binnen in de Willy-app. Ook deze groep heeft 3 platen in de Willy Album 500. Maar deze heeft wel een stukje aan glans verloren. Vorig jaar stond dit nog op 122. Nu, ah ja, is niet waar. Wacht, moet ik even tellen. Jawel, vorig jaar op 122, nu op 134. Dat is 12 plaatsen gezakt. Amai. Goed, het is bijna tijd om te lunchen. Je hoort hier Wake Up van Arcade Fire uit de plaat Funeral.

0: krijgt tot wel 4000 euro directe korting.
1: Het is Toyota.
0: Info en voorwaarden op toyota.be.
2: De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu, veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Krevel.
6: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
5: Krevel, leef beter.
7: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo Kipbuckets. 2 voor maar 8 euro. Hoho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.

Rebellion Lies van Arcade Fire uit hun debuutplaat Funeral. Stel je voor, je maakt een eerste album en dit is wat eruit komt. Hier dansen we trouwens al op sinds 2004. En nu gaan we helemaal terug naar 1979, naar het vierde album van AC/DC in jouw lijst. En alsof het nog niet warm genoeg was, heb jij daar Highway to Hell gezet. De studio begint gewoon te stomen. Maar dat kan ook de roos zijn natuurlijk.

0: If You Want Blood, You've Got It van AC/DC uit Highway to Hell. De laatste plaat met Bon Scott als frontman. Goedemiddag, Roos.
1: Hela Bandelis.
0: Ben jij al naar het PMS geweest bij Wim?
1: Ja, ik ben gisteren al gewogen. Het voelt een beetje raar aan, inderdaad. Net zoals het PMS op school vroeger. Word jij ook? Jij moet ook
0: vandaag,
1: nog
0: gewogen. Ja.
1: Ah, oké. Okay. Ja, je mag je schoenen uitdoen.
0: Ah ja.
1: Ja, ik zou mijn hoofdtelefoon ook afzetten, dat heb ik ook gedaan.
0: Hey, hoeveel zou dat wegen, een hoofdtelefoon, inderdaad? Een paar honderd gram, zoiets? Een halve kilo?
1: Nee.
0: Oké, en wat vond je van het resultaat? Was je blij? Ben jij daarmee bezig, mijn gewicht er los van
1: Akkers? Wel nee, ik heb mij lang al niet meer gewogen. Ik heb wel twee weegschalen thuis. Maar de batterijtjes werken al heel lang niet meer. Ik zou dringend een nieuwe batterij moeten kopen. Ik merk dat wel als ik wat verdikt ben, zoals nu, sinds ik op reis geweest ben, aan mijn buik.
0: Oké, ja, goed.
1: Dus het was iets meer dan ik, denk ik, gewoonlijk weeg.
0: Ah ja, alright. Oké, okay. Meer moet je niet zeggen. We gaan nog naar 132. Weet je wie daar staan?
1: Ik zie het.
0: Beastie Boys. Ja. Met Ill Communication. Ik heb beslist, ik ga niet dat ene nummer draaien dat je hier elke dag bij Willy hoort. Dat gaat Roos doen. Ik ga voor Sure Shot van de Beastie Boys. Zo, veel plezier zometeen.

0: is deze maand de belofte van Willy. Because now Ontdek Siska Siska live. Vrijdag 29 mei op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
1: Ise, nieuwsflash. Het KMI waarschuwt voor zwaar onweer met rukwinden tot 90 km per uur. Wacht, heb jij een rechtstreekse lijn met KMI of wat?
2: Mm-mm. Daar straks al een melding gehad van HLN.
1: Amai, die zijn snel.
3: Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag en bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
4: Samen knoeien tot het perfect is? Dat's
5: wow!
4: Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer
5: wow!
4: Van Vibra.
3: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 1 uur.
6: Goedemiddag. Premier Bart De Wever wil niet besparen op defensie, dat zegt hij bij VTM Nieuws. Aanleiding zijn de voorstellen van coalitiepartners CD&V en Vooruit. Die willen minder investeren dan gepland, onder meer door de NAVO-norm van 2% niet te halen. Maar dat is voor De Wever niet bespreekbaar.
7: Wij hebben veel verhoogd voor defensie, maar ironisch genoeg zijn we er altijd de hekkensluiter mee. Dus mensen die denken dat daar veel kan op bespaard worden, dat zijn mensen die de geopolitieke realiteit niet echt goed doorgronden, denk ik. Die 2% voor defensie die staan nu wel in Marburg. Gekapt. Ik denk dat dat wel helder is. Daar zou eigenlijk zelfs nog moeten bijkomen.
6: De komende maanden gaat de federale regering op zoek naar nog eens 7 miljard euro besparingen. Er komt veel reactie op het overlijden van Martin Prene. Ze overleed gisteren aan pancreaskanker. Martin Prene werd 62. Je kent haar onder meer als omroepster bij VRT of als presentatrice van De Rode Loper. Collega Gina Lisa herdenkt een warme vriendin.
8: Voor mij is hij niet alleen een succesvolle presentatrice geweest, maar vooral achter de schermen had hij een heel verbindende factor. Die kon ervoor zorgen dat iedereen met elkaar praatte, iedereen elkaar respecteerde, dat er plezier werd gemaakt, dat er heel veel respect was altijd. En dat is misschien nog het schoonste. Hè? Dat overstijgt misschien nog het talent dat ze had om te presenteren.
6: Na haar tv-carrière werd Prene gezondheidsbegeleider. Ze schreef ook 8 boeken. De gemeente Bornem opent een rouwregister na het dodelijke ongeval aan een overweg in Buggenhout gisteren. Daarbij vielen 4 doden, 2 volwassenen en 2 tieners die in Bornem woonden. Deze ochtend werd er ook al in het gemeentehuis van Buggenhout een rouwregister geopend, net als in de school van de jongens en de begeleidster. Je hoort directrice Jolien Roef.
9: We hebben er eigenlijk voor gekozen om echt een koesterplek in te richten en een eerste plaats waar onze leerlingen en onze collega's ook wel terecht kunnen. De families zijn ook uitgenodigd. Voor hun mag dit ook een plaatje zijn, maar een plaatje waar de leerlingen hun gedachten kwijt kunnen, hun kunstwerken kunnen meegeven, de teksten schrijven die ze willen en een plaatje om even te kunnen stilstaan bij alles wat er gebeurd is.
6: De meeste leerlingen blijven vandaag thuis om te rouwen. De leerkrachten zijn wel aanwezig, maar geven geen les. In Londen woedt een grote brand in een Joodse supermarkt, dat meldde Britse media. Het vuur brak uit in een opslagruimte. De brandweer kwam massaal ter plaatse. In de wijk waren er al verschillende brandstichtingen gericht tegen de Joodse gemeenschap. Of dat ook nu het geval is, is niet duidelijk. En als je altijd al eens wilde rondwalen in het Koninklijk Paleis, deze zomer kan je het gaan bezoeken. Van 3 juli tot 16 augustus gaan de deuren open na een renovatie die 2 jaar duurde. Je kan onder meer de troonzaal, de grote galerij en de tuinen bezoeken. Je moet wel reserveren en het ticket kost 10 euro. Als je niet kan wachten, dan vind je online al een virtuele rondleiding. Vanmiddag volop zon. Aan de kust is het zo'n 21 graden. Elders kan het lokaal 30 graden worden. Morgen en vrijdag opnieuw zomers warm met veel zon bij maxima tot opnieuw 30 graden. Dit weekend stijgt de kans op buien. Het wordt dan ook iets frisser bij zo'n 25 graden.
0: Win je gewicht in Vinyl? Hoor je de caloriebom ontploffen? Open dan de Willy-app en raad hoeveel de Willy-DJ's wegen. Willy. Music matters. De Willy Album 500. Roos van Akker.
10: Het is nog vroeg, maar de Beastie Boys komen de boeroe hier al

Jee, dit is nog altijd de Album 500, dag 8 al. En net werd deze mooie lijst nog gesaboteerd door de Beastie Boys. Je hoort hen vaker wel eens iets later, hè, Ophelie. Maar nu dus in je Album 500 op nummer 132 met Ill Communication uit midden jaren 90. Verder doorspoelen nu naar 2008 met Elbow, Guy Garvey en zijn fijne vrienden. Met de Seldom Seen Kid, waar Grounds for Divorce op stond. En zeker ook deze klepper. One Day Like This.

0: Elbow mocht op nummer 131 met de Seldom Seen Kid. Je krijgt zo nummer 131. Eerst nog eens de laatste 10 albums op een rijtje zetten.
1: De Willy Album 500. Overzicht.
0: '40 was voor David Bowie met Let's Dance. Eén plaats hoger mocht Muse staan met Black Holes and Revelations. Op nummer 139, een album dat ook 20 jaar oud wordt, hè, dit jaar.

38, die plaats mocht Sonic Youth in Palma met Goo. The War on Drugs en Lost in a Dream belandt op 137. Sunday, 136 was dan weer voor het geweldige War van U2.

234 botst je op het debuutalbum van Arcade Fire met Funeral. AC/DC nam je mee op hun Highway to Hell op nummer 133 in je album 500. Die plaats was dan weer voor de Beastie Boys en Ilka.

0: net hoorde je nog Guy Garvey en zijn Elbow met de Seldom Seen Kid op nummer 131. En wie staat er dan op 130? Je komt het te weten na dit.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
2: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
3: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
4: Immoscoopman!
3: Immoscoopman?
4: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
2: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
4: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
2: Ja.
4: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
1: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
4: Immoscoop, man!
6: Vrouw Wies.
7: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
8: 3, 2, 1.
1: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
9: Sorteren kan je zo meteen.
1: Samen er iets moois van bakken? Dat is
10: wow!
1: Van Vibra. Van klungelen met deeg tot...
11: Oma, dit is het lekkerste ooit.
1: Dat is toch echt wel...
10: Wow!
1: Ga voor een feestje dat eruit springt naar Vibra. Nu een springvorm voor maar €4,99. Dat is...
11: Wow!
1: Van Vibra.
2: Oh, amai, die ceviche was lekker.
3: Ja, hè.
12: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
3: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaartwerk is...
2: Schat, blijft kalm.
3: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En met een muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
2: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
3: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
1: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
13: Pa, check deze. Italië mag toch nog naar het WK voetbal.
14: Meende je dat? Niet alles wat op de social staat klopt, hè, jongen.
15: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met een voordelig familieabonnement lees je nu voor €44 vier maanden lang met z'n vieren vier nieuwsmerken. De Standaard, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg en Het Nieuwsblad. Ga snel naar nieuwsblad.be/actie.
1: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
16: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
3: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
16: En dan met een promo die kan tellen.
3: Tegen de honger die komt.
16: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
17: Zeg dat, Vos.
18: Ja, Lemmes.
17: Zalige verjaardagspies.
18: Oh, merci. En wel, dan kunnen we aan beginnen. Ik al de sweet chili.
17: Nee, nee, bedankt. Ik heb al gegeten.
18: Hé, hoe dat?
17: Ah, wel? Van die verjaardagspies van op de barbecue.
18: Oh. Ja!
17: Lemmes. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
4: Dat is ze.
1: De Vos Lemmes.
0: Dit is de Willy Album 500, nummer 130.

Evendando en zijn Lemonheads mogen op 130 in je album 500. Met een album It's a Shame About Ray. Ze komen zelfs in oktober 2 keer in ons land optreden. 15 oktober, dan staan ze in het Cactus Muziekcentrum in Brugge. En een dag ervoor in de Botaniek in Brussel. Hier komt nog die titeltrack uit dat album van de Lemonheads op nummer 129.

Oh, en dan nog een eerste album van een Belgische band. En wat voor een. Legendarisch, heerlijk punky. En Ludo Mariman, The Kids met The Kids uit 1978. Ze speelden toen zelfs in het voorprogramma van Iggy Pop en Patti Smith. En dat was volledig terecht. Het was nog net voor There Will Be No Next Time. Dat kwam pas een jaar later.

Willy-bom is ontploft. Open nu de Willy-app. Raad hoeveel de Willy-DJ's wegen. En win je gewicht in vinyl. Nummer 129.

Als je hen graag aan het werk wil zien, de kids. Pieter stuurt hier net in de app dat ze op Rock Meldert spelen in juli. Dit kwam dus uit het debuutalbum van de kids Fascist Cops op 129. En Radiohead passeert in je lijst met hun tweede album. Na Pablo Honey kwamen ze met de band. En wie had die niet in huis? Geef het maar toe, hè. Op 128, Radiohead.

0: Nu bij Zeeman. Herenhemden. 2 voor €6,50. En herenshorts. 2 voor €20. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
1: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
2: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
1: En met extra korting.
2: Let's go.
1: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal. Krevel.
3: Pas, shot en go. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
1: Krevel, leef beter.
4: Oh, wauw. Oh.
5: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
4: Wow.
5: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
4: Oh.
5: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
6: Yuzu.
5: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: Bye bye pluis, hello perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvat voordeel. Nu, Umberto Giannini, 2 plus 2, gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Je eerste stappen zetten online, dat is als een rollercoaster.
10: Oh,
9: vaak heel leuk, maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt.
10: Ah.
9: Proximus. Think possible.
11: De Willy Album 500. Roos van Akker. Nummer 128.

Een mooie melancholische plaat was dit. De band van Radiohead. Luisteraar Stijn is in een Nederlandstalige bui vandaag. Hij stuurt, dat was daarnet hoog en droog. En nu nep plastieke bomen van de radiohoofd. Zo klinkt het al heel wat minder mooi. Op nummer 128. Terug nu naar 1989. Want dan kwam Lenny Kravitz zijn debuutplaat uit. Let Love Rule. Ik had het in de tijd zelfs nog op een cassettebandje. En tuurlijk moeten we dan die titeltrack laten horen die hij speelt op elk concert voor zo'n half uur. Straks zelfs ook op de Lokerse feesten.

Harry Styles wordt zijn schoonzoon. En hij is gisteren nog verjaard, de Lenny. 62 jaar oud is hij geworden. En wat een lijfje heeft die man. Je kunt het aanschouwen deze zomer op de Lokerse feesten, als je durft, hè. Alweer een klepper van een plaat nu uit de grunge-periode uit 1994. Super Unknown van Soundgarden. De band van Chris Cornell, die nu al 9 jaar geleden overleden is. Spoonman stond op die plaat. Op 126 in album 500.

0: Lepelman van Soundgarden, Spoonman dus. Hun grootste hit ooit, Black Hole Sun. Want die stond ook op die plaat op Super Unknown. Die hoor je na het nieuws van 2 uur.
1: Willy presents Bolero Great Gravel. Want gravel, dat is rock'n'roll op 2 wielen.
2: It's gonna end up.
1: Stofhappen.

0: Billy Wielerstruitje bij. Bolero Great Gravel. In samenwerking met Floreal Holidays en Billy. Music matters.
1: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1 plus 1, gratis. Dus smeer hem snel naar...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
4: Maar schat, ik zeg, jij nu aan het stofzuigen?
5: Ja, mocht dat niet misschien?
4: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
5: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
4: Oh. Goed doen voelde nog nooit zo goed.
3: Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-bad-inzamelpunt.
6: B-bad.
3: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
7: Knaldi. Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro.
8: Check de promo.
7: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
9: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
9: Het nieuws van 2 uur.
10: Goedemiddag. Het parket van West-Vlaanderen gaat in beroep tegen het vonnis van voormalig premier Guy Verhofstadt. Die kreeg geen straf nadat hij een rood licht had genegeerd. Verhofstadt werd eind april vorig jaar betrapt. Hij werd wel schuldig verklaard, maar het parket oordeelde dat Verhofstadt door zijn politieke rol geen straf verdiende, omdat hij ook niemand in gevaar had gebracht. De zaak wordt nu opnieuw behandeld in de correctionele rechtbank. Premier Bart De Wever wil niet besparen op defensie, dat zegt hij bij VTM Nieuws. Aanleiding zijn de voorstellen van coalitiepartners CD&V en Vooruit. Die willen minder investeren dan gepland, onder meer door de NAVO-norm van 2% niet te halen. Maar dat is voor De Wever niet bespreekbaar.
11: Wij hebben veel verhoogd voor defensie, maar ironisch genoeg zijn we er altijd de hekkensluiter mee. Dus mensen die denken dat daar veel kan op bespaard worden, dat zijn mensen die de geopolitieke realiteit niet echt goed doorgronden, denk ik. Die 2% voor defensie, die staan nu wel in Marburg gekapt. Ik denk dat dat wel helder is. Daar zou eigenlijk zelfs nog moeten bijkomen.
10: De komende maanden gaat de federale regering op zoek naar nog eens 7 miljard euro besparingen. En voetbalclub Dender ontslaat zijn trainer Yannick Ferreira. Dat maakt de club zelf bekend. Dender degradeerde vorige week naar de tweede klasse nadat het de barragewedstrijden tegen Lommel verloor. Ook de hulp- en de keeperstrainer vertrekken. Wie hen zal opvolgen is nog niet duidelijk. Vanmiddag volop zon. Aan de kust is het zo'n 21 graden. Elders kan het lokaal 30 graden worden. Morgen en vrijdag opnieuw zomers warm met veel zon bij maxima tot opnieuw 30 graden. Dit weekend stijgt de kans op buien. Het wordt dan ook iets frisser bij zo'n 25 graden.
0: Win je gewicht in Vinyl? Hoor je de caloriebom ontploffen? Open dan de Willy-app en raad hoeveel de Willy-DJ's wegen. Willy.
9: Music matters.

0: Je mag van 1994 naar 1980. Want dan kwam David Byrne met Remain in Light. Wel, hij niet alleen. Samen met zijn Talking Heads, hè, natuurlijk. Brian Eno, die had de Nigeriaanse afrobeat van Fela Kuti aan de bandleden voorgesteld. En dat hebben ze goed verwerkt op de plaat. Talking Heads op 125 in je album 500. Met Cross-Eyed en Painless.
1: Lost my

Je krijgt er hier altijd twee voor de prijs van één. Dus net hoorde je na Cross-Eyed en Painless ook nog eens Once in a Lifetime. Het is alweer de beurt aan Nick Cave, deze keer met zijn Murder Ballads. Uit 1996, waar heel wat duetten op stonden. Met onder andere PJ Harvey, Shane McGowan van de Pogues. En ook met Kylie Minogue, dat is de bekendste. Die komt straks. Eerst Stagger Lee uit Murder Ballads van Nick Cave en zijn Bad.

0: Willy presents Dranouter. Het familiefestival aan de voet van de Kemmelberg. Van 7 tot en met 9 augustus. Met onder meer... De Koks. Flip Kaulier, Dress Like Boys en Sylvie Kreusch. Tickets en info, festivaldranouter.be. Willy, music matters.
1: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
2: Lotto is op zoek naar een maag.
3: Een maag?
2: Met een baksteen erin.
3: Ah, zo.
2: Om je droomwoning te bouwen.
3: Ik zie graag een strakke fermette.
2: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
3: Hoe dat?
4: C'est si bon.
2: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
5: De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
6: Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot -50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen.
7: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
8: Sorry, Parties WK.
9: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een LG 65-inch 4K QNET Evo Mini-LED TV voor €888. Alleen bij Mediamarkt.
0: Dit is de Willy Album 500, nummer 124.

De Murder Ballad van Nick Cave uit 1996, waar dit toch wel de grootste hit uit was. Where the Wild Roses Grow, samen met Kylie Minogue. Ondertussen komt een man voorbij die het voorprogramma heeft mogen verzorgen van de reunietournee vorig jaar van Oasis. Richard Ashcroft, maar wel bij zijn band The Verve, hè, die nu al een tijd niet meer bestaat. Het was het album waarop ik studeerde als achtergrond en dat werkte best goed. Uit 1997, Urban Hymns, met The Drugs Don't Work erop, Bittersweet Symphony en ook dit, Lucky Man, 103.

Willy-bom is ontploft. Open nu de Willy-app. Raad hoeveel de Willy-DJ's wegen en win je gewicht in vinyl. Nummer 123.

En dit wordt nog mooier als je weet dat hij het voor zijn vader heeft geschreven. The Verve en The Drugs Don't Work uit Urban Hymns op 123. En dan weer een debuutplaat op 122. En dan ook nog eens iets Belgisch. Novastar, Joost Zwegers, die had Humo's Rock Rally gewonnen in 1996. En pas 4 jaar later kwam hij met zijn allereerste album, waar Wrong op stond, maar ook Caramia. Joost Zwegers en Novastar op 122.

0: Wrong van Nova Star komt er ook nog aan. Zometeen.
1: Willy presents Rock Olme. Het best bewaarde geheim van de Kempen. Op 24 en 25 juli. Met onder meer Goose. The Haunted Youth. The Sheila Divine. En Stone. Tickets en info. Rockolme.be. Willy. Music matters.
2: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
3: Leuke video!
2: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
4: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
5: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
6: Wel, meneer, 5317.
5: Ja, mijn naam is...
6: Ja, ja, 5317, ik weet het.
5: Oké. Okay.
4: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
7: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
4: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
8: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
9: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu veel duurder.

En hop hop, dan nog een debuut, dat van Weezer. Annelies zal blij zijn, de Blue Album, omdat de albumhoes blauw is uit 1994 met het fantastische Undone the Sweater Song erop. Maar zeker ook Say It Ain't So.

0: Weezer dus met hun Blue Album en Undone the Sweater Song op 131. Ik maak het nog eens overzichtelijk voor jou met de laatste 10 platen die net voorbij kwamen.
1: De Willy Album 500. Overzicht.
0: Daar belandt Evan Dando en zijn Lemonheads met It's a Shame About Ray.

0: 124, daar kwamen de Murder Ballads van Nick Cave en zijn Bad Seeds voorbij. Dit jaar 30 jaar oud geworden zelfs.
1: Now the trucks don't work, they just make you worse, but I know I'll see your face again.
0: The Verve en hun Urban Hymns mochten dan weer op 100.

0: net nog op 121 Weezer met de Blue Album. Wie er op 120 staat, een grote meneer al zeker, die fantastisch piano kan spelen. Hij verkleedde zich ook graag op het podium. Meer ga ik nog niet verklappen. Je hoort hem na het nieuws van 3 uur.
1: Siska Siska is deze maand de belofte van Willy. Because now... Ontdek Siska Siska live, vrijdag 29 mei, op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
2: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
3: Want knock, knock.
2: Who's there?
4: Justin.
2: Justin who?
4: Justin, time to start investing.
2: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
4: Just in time, that happened.
2: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
5: Oh, wauw. Oh.
6: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
5: Wow.
6: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
5: Oh.
6: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
7: Yuzu.
6: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duck Toiletgel 750 ml voor maar 1,54 euro. Of Sologic oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
9: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf.
10: Bitterballen,
9: hey, hey. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
11: Samen er iets moois van bakken? Das.
12: Wow.
11: Van Bibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer van Vibra.
13: Willy.
1: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
13: Het nieuws van 3 uur.
14: Goedemiddag. Het parket van West-Vlaanderen gaat in beroep tegen het vonnis van voormalig premier Guy Verhofstadt. Die kreeg geen straf nadat hij een rood licht had genegeerd. Verhofstadt werd eind april vorig jaar betrapt. Hij werd wel schuldig verklaard, maar het parket oordeelde dat Verhofstadt door zijn politieke rol geen straf verdiende, omdat hij ook niemand in gevaar had gebracht. De zaak wordt opnieuw behandeld in de correctionele rechtbank. CD&V wil meer middelen voor onthaalouders. In 10 jaar tijd daalde het aantal onthaalouders in Vlaanderen met bijna 20%, terwijl er al maar meer grote crèches bijkomen. Je hoort Vlaams parlementslid Katrien Schrijvers.
15: Er zijn diverse redenen voor. Aan de ene kant zie je dat veel onthaalouders van het eerste uur met pensioen gaan. En aan de andere kant zie je dat er nog maar heel weinig starten. En ook dat heeft zijn reden, namelijk dat de loon- en arbeidsvoorwaarden toch nog altijd veel minder zijn dan een kindbegeleider in een groepsopvang in een crèche.
14: CD&V wil onder meer het loon van onthaalouders optrekken. Dat is nodig volgens de partij, want de kinderopvang kampt met een groot plaatstekort. En in het voetbal zet OH Leuven zijn trainer Felis Matsu aan de deur. Komt door de tegenvallende play-offs. Matsu nam halverwege het seizoen over na het vertrek van David Hubert. Maar wie hem zal opvolgen bij OH Leuven is nog niet duidelijk. Veel zon bij zo'n 30 graden. Aan zee is het koeler, zo'n 21 graden. Morgen en vrijdag opnieuw zomers warm met veel zon en de maxima blijven rond 30 graden hangen. Dit weekend stijgt de kans op buien. Het wordt dan ook iets frisser bij zo'n 25 graden.
1: Win je gewicht in Vinyl? Hoor je de caloriebom ontploffen? Open dan de Willy-app en raad hoeveel de Willy-DJ's wegen. Willy.
13: Music matters.
1: De Willy Album 500. Roos van Akker.
0: Een man met veel brillen, speciale kostuums en pruiken.

520G-album 500 wordt helemaal ingepalmd door Elton John met zijn Goodbye Yellow Brick Road uit 1973. Het was al zijn zevende album, een dubbel album ook. Candle in the Wind stond daarop, wat hij oorspronkelijk schreef voor Marilyn Monroe, maar later een nieuwe versie maakte voor Lady Di, die toen overleden was. Saturday Night's All Right for Fighting hoorde je daarnet uit. En nu ook nog eens deze klepper, Goodbye Yellow Brick Road.

Oh, het wordt uitkijken nu op 119. Uit 1999, het debuut van Corey Taylor, maar niet solo. Wel met de band waarmee hij bekend geworden is, die al eens een maskertje durfde op te zetten. Wait and Bleed.

0: nummer 119.
1: My freedom is best. Whole countries on house.

Slipknot met No Life uit hun gelijknamige debuut. Weet je nog dat ze voor het eerst met die maskers in ons land kwamen optreden en hun tuinbroeken of kruippakken, of hoe noem je dat, hè? Hun overals? Ik was echt onder de indruk toen. Goed, twee Belgische broers op nummer 118 in je album 500 met Much Against Everyone's Advice. Hun tweede album, hun doorbraakalbum ook, So Wax.

0: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
1: Sorry, maar het is WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 55-inch OLED 4K Smart TV voor €777. Alleen bij Mediamarkt.
3: Lotto is op zoek naar een maag.
4: Een maag?
3: Met een baksteen erin.
4: Ah, zo.
3: Om je droomwoning te bouwen.
4: Ik zie graag een strakke fermette.
3: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
4: Hoe dan?
5: C'est si bon.
3: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
6: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
7: Nu BTW weg ermee bij XVO. Dat betekent dag BTW, hallo droombadkamer. XVO Badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms open.
8: 3, 2, 1.
9: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
10: Sorteren kan je zo meteen.
11: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
12: Zeg, slimmerik die Homeris installeerde. Ja, jij die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
11: Met Homeris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
13: Dit is de Willy Album 500, nummer 118.

David Walen is er net 51 geworden ook. Soul Wax and Much Against Everyone's Advice. En dan eindelijk nog eens een dame op nummer 117. En wat voor een. Ze stond vorige week nog in Athene op te treden. Dit jaar wordt ze er zelfs 80. En ze kan nog altijd iedereen meer dan omver blazen. Haar debuutalbum, dat ondertussen ook al 51 jaar oud is, Horses, staat op 117. De fantastische Patti Smith met Redondo Beach.

White Horses, het debuutalbum van Patti Smith uit 1975. We spoelen nog eens goed door naar 1998 voor Without You I'm Nothing van Placebo. Een tweede album op 116. En kijk uit, dat alarm, die caloriebom om je gewicht vrijdag in vinyl te kunnen winnen, komt misschien ook nog eens voorbij. Want elk uur mag je raden hoeveel de Willy DJ's samenwegen. Succes alvast, zodra je het alarm hoort, stuur je

Caloriebom is ontploft. Open nu de Willy-app. Raad hoeveel de Willy-DJ's wegen. En win je gewicht in vinyl nummer 116.

0: Without You, I'm Nothing van Placebo op nummer 116 in de album 500. En zometeen kom je een kwartet tegen. Knaldi.
1: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50.
2: Check de promo.
1: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
3: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Vrouw Wies.
5: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
6: Bij Jumbo scoort je deze week Ben & Jerry's. 1 plus 1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren.
7: Dat is de ja van Jumbo.
8: Bye bye pluis. Hello perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvatvoordeel. Nu, Umberto Giannini, 2 plus 2 gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
11: Wow,
10: vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk.
11: Te veel video's.
10: Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt.
11: Ah.
10: Proximus. Think possible.
12: De Willy Album 500. Roos van Akker. Nummer 115.

Déjà Vu uit 1970 van Crosby, Stills, Nash & Young mag op 115. Ik kondigde hen daarnet aan als een kwartet waarop Thomas in de app stuurde. Een kwartet kan niet slecht zijn, maar ik heb toch liever een volledige. Dank u wel, Thomas. Steven Stills heeft ooit gezegd dat ze ongeveer 8 uur nodig gehad hebben om dit album op te nemen. Dat zou misschien wat overdreven zijn, maar toch. Alle songs, behalve Woodstock en Helpless, heeft elk bandlid apart ingespeeld en opgenomen. Neil Young speelt ook mee, maar op de helft van alle nummers.

dan, een heerlijk album van Faith No More nog. Hebben ze er andere? Die met die witte reiger erop. Ik had er in de tijd zelfs een t-shirt van. Angel Dust. Daar stond ook I'm Easy op. Een cover van The Commodores, van de band van Lionel Richie. Die cover had meer succes dan het origineel. Je krijgt nog een small victory uit die plaat op 114. En ook nog eens een heuse midlife crisis. Amuseer je met Wim.

0: down here.
1: Willy presents Bolero Great Gravel. Want gravel, dat is rock and roll op twee wielen.
2: It's gonna end up.
1: Stofhappen afzien.
2: On a dirty boulevard.
1: En pure goesting. Zaterdag 13 juni in La Roche-en-Ardennes. Schrijf je in op willy.radio en wij lappen er een gratis Willy wielertruitje bij. Bolero Great Gravel. In samenwerking met Floreal Holidays en Willy.
3: Music matters.
4: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
5: Oei, wacht ze.
6: Rustig, Sian, ik
5: wist niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze bied mee naar de bureau. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
6: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
4: Prima, prettige avond.
5: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
7: Ja, ja, zeker dat.
1: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate, KBC beweegt met je mee.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duck Toiletgel 750 ml voor maar 1,54 euro. Of Sologic oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
9: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1 plus 1, gratis. Dus smeer hem snel naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
12: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
13: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
11: Immos Koopman.
14: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
15: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
14: En dan met een promo die kan tellen.
16: Tegen de honger die komt.
14: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
3: Willy.
1: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 4 uur.
17: Goedemiddag. Er is nu ook een derde verdachte aangehouden na de vechtpartij op de kusttram in De Haan zondag. Dat meldt het parket. Het gaat om een jongeman van 19. Gisteren werden twee andere verdachten, ook van 19, al aangehouden. De politie is nog altijd op zoek naar de vierde en laatste verdachte. Bij de vechtpartij raakten 5 medewerkers van de lijn en 2 politieagenten gewond. CD&V wil meer middelen voor onthaalouders. In 10 jaar tijd daalde het aantal onthaalouders in Vlaanderen met bijna 20%, terwijl er al maar meer grote crashes bij komen. Je hoort Vlaams parlementslid Katrien Schrijvers.
18: Er zijn diverse redenen voor. Aan de ene kant zie je dat veel onthaalouders van het eerste uur met pensioen gaan. En aan de andere kant zie je dat er nog maar heel weinig starten. En ook dat heeft zijn reden, namelijk dat de loon- en arbeidsvoorwaarden toch nog altijd veel minder zijn dan een kindbegeleider in een groepsopvang, in een crèche.
17: CD&V wil onder meer het loon van onthaalouders optrekken. Dat is nodig volgens de partij, want de kinderopvang kampt met een plaatstekort. En in Laos zijn 5 mensen levend teruggevonden die al een week vastzaten in een grot. Dat melden de reddingswerkers daar. Zij zoeken nog volop naar 2 andere vermisten. De groep was naar de grot getrokken om goud te zoeken. Ze kwamen vast te zitten nadat hevige regen plotse overstromingen veroorzaakte. Veel zon bij zo'n 30 graden. Aan zee koeler, zo'n 21 graden daar. Morgen en vrijdag opnieuw zomers warm met veel zon. En de maxima blijven rond 30 graden. Dit weekend stijgt de kans op buien. Het wordt dan ook iets frisser bij zo'n 25 graden.
1: Win je gewicht in Vinyl? Hoor je de caloriebom ontploffen? Open dan de Willy-app en raad hoeveel de Willy-dj's wegen. Willy.
3: Music matters.
1: De Willy Album 500. Wim Oosterlink.
19: Je moet de titel van dit album niet persoonlijk nemen op 113. Dummy. Goedemiddag.
3: Music matters.
1: Music matters. Willy. Nummer 113.

0: 113. In de Willy album 100. Dummy van Portishead. Je hoorde Sour Times en eerst Glory Box.
1: De Willy album 500.
0: Dummy, muziek uit 1994. Ik zei het gisteren al, sinds gisteren hangt er hier echt een vreemde sfeer op de Willy vloer, want de officiële wegingen zijn bezig. Voor onze wedstrijd win je gewicht in vinyl, moet je inschatten hoeveel de Willy DJ's Thomas, Sien, Annelies, Roos en ik samen wegen. Gisteren heb ik Roos gewogen, de officiële weging hier in de studio. Zonder al te verklappen hoeveel het is, hè, want je kan goed vrijdag inschatting maken. Vandaag verwacht ik Annelies Orie hier bij mij op de weegschaal. Je hebt ze vanmorgen al op de radio gehoord, maar straks komt ze hier en ik voel bij iedereen de stress zinderen. Tegen 5 uur verwacht ik Annelies hier bij mij. Straks een album van de White Stripes en Alanis Morissette. Eerst iets rustigs. Ah nee, toch niet. Op 112. Rain in Blood. Hier is Slayer.

0: Rain in Blood uit 1986. Een album dat dit jaar 40 jaar oud is. Je hoort de Slayer op 112 in de Willy album 500. Tot grote vreugde van heel wat Willys. Na elkaar Angel of Death en Raining Blood. Straks komt de caloriebom nog eens voorbij. Dan kan je opnieuw een poging doen om in te schatten hoeveel wij samen wegen voor onze wedstrijd. Win je gewicht in vinyl. Eerst nummer 111. Dit jaar 30 jaar oud. Odelay van Beck.
1: Willy presents Dranouter. Het familiefestival aan de voet van de Kemmelberg. Van 7 tot en met 9 augustus. Met onder meer... De Cox. Flip Kaulier, Dress Like Boys en Sylvie Kreusch. Tickets en info, festivaldranouter.be.
2: Willy, music matters. Barbecue-topper gespot, nu bij Colruyt. 6+6 gratis op San Pellegrino Light.
3: 6+6 gratis? Top! Lekker verfrissend bij de barbecue.
2: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
5: Nu BTW weg ermee bij XPO. Dat betekent dag BTW, hallo droombadkamers.
6: XPO Badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms open.
7: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing. Hello.
1: Dit is de Willy Album 500. Nummer 111.

0: Odelay uit 1996 van Beck. Staat op 111 in de Willy album 500. Even kijken wat we achter de rug hebben voor we naar 110 gaan.
1: De Willy album 500. Overzicht. Hey!

muziek uit 1970 op 115 in de lijst Crosby, Stills, Nash & Young, Deja Vu. Het geweldige Angel Dust van Faith No More stond op 114. Hoger 113, Dummy van Portishead.

En de Devil's Haircut van Beck staat op het album Odelay uit 1996. 111 in de Willy album 500. Straks komt Blink-182, Alanis Morissette, Led Zeppelin. En eerst 110, een album dat Elephant heet.

0: Olifant Elephant, het album van de White Stripes uit 2003, staat op 110 in deze lijst.
1: De Willy Album 500.
0: Ja, je kan, zoals je weet, je gewicht in vinyl binnen. Je moet eens proberen inbeelden hoeveel platen dat zijn. Hoeveel kilo in platen en hoeveel platen, dat is echt waanzinnig. Je gewicht in vinyl kan jij winnen. Vrijdag is het finale. Dan maak ik het gewicht van alle vijf de DJ's die me wegen bekend. Straks komt Annelies voor de officiële weging om 5 uur. Om te winnen moet je zo goed mogelijk inschatten hoeveel Thomas, Sien, Annelies, Roos en ik samen wegen. En je krijgt dus elk uur 3 minuten de kans om je antwoord in te vullen in de Willy-app. Ik hoop dat je er klaar voor bent. Als je de caloriebom hoort ontploffen, ga dan naar de Willy-app en probeer in te schatten hoeveel wij samen wegen. En ja hoor, hier is hij dan, naar de Willy-app. Succes!
1: De caloriebom is ontploft. Open nu de Willy-app. Raad hoeveel de Willy-DJ's wegen en win je gewicht in vinyl.
2: Je vakantiegeld is weer gestort. Verzilver het bij Gold Republic en krijg met code vakantiegeld 20% korting op de transactiekosten. En maak kans om je vakantiegeld te winnen in goud of zilver. Ga naar goldrepublic.be/vakantiegeld.
3: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Go, go, go voor een keramische tegel in travertijn design voor maar €24,99.
5: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
6: Krevel.
7: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
6: Krevel. Leef beter.
3: Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: De Willy Album 500. Wim Oosterlink. Hi.

dijk van een album. Wat een klassieker. 109 in de Willy Album 500. Jagged Little Pill uit 95 van Alanis Morissette. Je hoorde You Oughta Know en Hand in My Pocket. En wat staat er nog allemaal op die plaat? Wauw. Het is 8:05. Physical Graffiti is het album van Led Zeppelin waar het nummer Cashmere op staat. Waarom zeg ik dat? Ik zeg dat gewoon maar als willekeurige mededeling. Nee, dat is voor straks. Ik verwacht Annelies Orie hier zometeen voor haar officiële weging. Voor de wedstrijd. De weegschaal staat klaar. Benieuwd of ze het ziet zitten. Eerst nog nummer 108 in de lijst. Muziek uit 1999 van Blink-182. Dit is het album Enema of the State. Je hoort eerst dit nummer. Adam's Song, Blink-182.

0: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu, veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: De Proximus Business Packs, wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Samen knoeien tot het perfect is? Dat's
3: wow!
2: Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer
3: wow!
2: Van Vibra.
4: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 5 uur.
6: Goedemiddag. In Leuven, in Vlaams-Brabant, is het treinstation ontruimd door een bommelding. Het treinverkeer ligt er op dit moment ook stil. Dat bevestigt de politie. De melding kwam er zo'n uur geleden. Ontmijningsdienst Dovo is nu ook ter plaatse om het station te controleren. Er worden ook vervangbussen ingezet om gestrande treinreizigers op hun bestemming te krijgen. Twee kinderen die gewond raakten bij het treinongeval in Buggenhout zijn intussen aan de beterhand. Eén van hen mag het ziekenhuis verlaten, de tweede mag wellicht binnen enkele dagen naar huis. De drie andere tieners zijn zwaar gewond en moeten nog lang verzorgd worden. Gisteren werd een schoolbusje gegrepen door een trein aan een overweg. Vier mensen kwamen om, onder wie ook twee tieners. Vlaams minister van Werk Suhail Demir haalt uit naar enkele Real Housewives of Antwerp. Dat gebeurde in de commissie van het Vlaams parlement. Demir kreeg er vragen over het systeem rond au pairs. Dus buitenlandse jongeren die hier bij een familie komen wonen in het kader van een culturele uitwisseling. Het is al langer geweten dat het systeem gevoelig is voor misbruik, zegt minister Demir.
7: En ik moet zeggen dat ik zelf verbaasd ben van de Real Housewives of Antwerp. Daar hebben er een aantal een agentschap opgericht. Die doen regelmatig ook online interviews waar ze au pairs aanprijzen als een goedkope oplossing, dan denk ik, die hebben het helemaal niet begrepen. En ik vind dat zelfs schandalig.
6: Minister Demir pleit er daarom voor om het statuut van de au pairs te verbeteren. Het proces rond de verkoop van voetbalclub Anderlecht, waar mogelijk bij gesjoemeld werd, is uitgesteld. Normaal zou dat morgen van start gaan, maar spelersmakelaar Christophe Henrotin wil de rechter wraken, omdat ze niet onpartijdig zou kunnen optreden. Het is nu wachten op een uitspraak van het Brussels Hof van Beroep daarover. Het proces dreigt nu maandenlang aan te slepen. En goed nieuws van op het trainingscomplex van onze Rode Duivels in Tubeke. Want het zit goed met de vorm van Romelu Lukaku. Dat zei Thomas Meunier in een interview met VTM Nieuws.
8: Hij is wel in vorm. Hij heeft me verteld dat hij met de B-ploeg van Anderlecht heeft getraind en dat alles in orde was. Vandaag gaan we trainen en ik hoop dat Romelu zal tonen dat hij klaar is.
6: Meunier zelf kijkt ook enorm uit naar het WK voetbal. Het is voor hem al de derde keer dat hij daaraan meedoet. Veel zon bij zo'n 30 graden, aan zee koeler, zo'n 21 graden daar. Morgen en vrijdag opnieuw zomers warm met veel zon en de maxima blijven rond 30 graden. Dit weekend stijgt de kans op buien, het wordt dan ook iets frisser bij zo'n 25 graden.
1: Win je gewicht in Vinyl? Hoor je de caloriebom ontploffen? Open dan de Willy-app en raad hoeveel de Willy-dj's wegen. Willy.
9: Music matters.
10: Ja.
1: De Willy Album 500. Wim Oosterlink.
10: Nog goed nieuws uit uw weken. De Rode Duivels zijn veilig met hun Lamborghinis aangekomen in het trainingscentrum. Geen zorgen.
1: Willy. Nummer 107.

0: Physical Graffiti. En 1975, zo heet het album van Led Zeppelin. Dat op 107 stond. Je hoort Houses of the Holy. En daarvoor dus het legendarische Cashmere. 4:15.
1: De Willy Album 500.
0: Ja. Tijdens deze Willy Album 500 kan jij je gewicht in vinyl winnen. Daarvoor moet je raden hoeveel de Willy DJ's Thomas, Sien, Annelies, Roos en ik samenwegen. Je hebt nog tot vrijdag overmorgen elk uur de kans om een inschatting te maken. Vrijdag tijdens de finale hoor je dan hoeveel wij wegen en wie een gewicht in vinyl wint. Die officiële weging ben ik gisteren mee begonnen. Roos is officieel gewogen bij mij nu in de studio. Annelies, Ori, dag Annelies.
2: Dag Wim.
0: Ben je klaar om gewogen te worden?
2: Ik ben toch zo'n klein beetje zenuwachtig.
0: Waarom ben je daar zenuwachtig voor?
2: Ja, ik doe al anderhalve week alsof het mij echt geen hol kan schelen. Maar ja, dat is toch sterker dan mijzelf. Zo, sinds mijn 15, 16 kan mij dat toch blijkbaar wel schelen hoe ik weeg.
0: Maar je bent niet alleen, hè. Dat is bij iedereen een beetje zo, toch? Hè?
2: Ja, maar ik ben het wel. Sinds ik 40 ben, gaat het wel beter. Ik denk echt, ja, dit is het, hè. Dit is aan de lijn.
0: Dit is het, hè. Ja, kijk, voilà. Oké, heel goed. Het voelt een beetje als een vleeskeuring. Dat is een beetje het probleem, denk ik. Dat zo wat voelt als
2: wat. Ja, maar het is
0: zo
2: gewoon fysiek, een heel leuk spelletje.
0: Ja, dat is
2: allee,
0: waar. Dat is
2: echt,
0: waar.
2: Ik heb al zoveel berichten gekregen van mensen die zeggen, body shaming. Ik zeg, het is gewoon een heel tof spelletje. Want je kunt je gewicht in vinyl winnen.
0: En het is omgekeerde van body shaming. Het is net hoe zwaar. Waar je weegt, hoe meer je wint. Dus het is eigenlijk net het omgekeerde. Het is positief body.
2: Zoiets.
0: Goed, ben je klaar?
2: Ik ben klaar.
0: Oké, doe je schoenen maar uit. Oké. Ik ga een plaat draaien. Zometeen gaan we je wegen.
1: Willy presents Rock Olme. Het best bewaarde geheim van de Kempen. Op 24 en 25 juli. Met onder meer Goose. The Haunted Youth. De Sheila Divine en Stone. Tickets en info rockholme.be.
3: Willy.
1: Music matters.
4: Zee de Vos.
5: Ja, Lemmes.
4: Zie dit. Ik heb de Nandaloes mee voor ons een barbecue.
5: Schitterend, bij zo'n saus kan worden. Lekker stukje vlees. Hoe heb je gestikt liefst?
4: Doorbakken.
5: Zeker?
4: Nee, ik bedoel dat je moet doorbakken, want ik heb honger. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
3: Dat is
6: De Vos Lemmes. Nu bij Zeeman. Dames singlets, 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes, 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
8: Knock.
7: Who's there?
8: Justin.
7: Justin who?
8: Just in time to start investing.
7: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
8: Just in time, Adam.
7: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
1: Dit is de Willy Album 500. Nummer 106.

0: Annelies Ori met de schoenen uit. Er was een verwarring afgelopen dagen.
1: Ja.
0: Van schoenen uit kleren aan of omgekeerd, maar het is vooral duidelijkheid. Dus kleren aan, schoenen uit. Niet omgekeerd.
1: Ah, dus ik heb mij voor niks uitgekeerd.
0: Goed, oké. Annelies, we gaan Annelies officieel wegen voor win je gewicht in vinyl. We gaan nu nog niet zeggen hoeveel je weegt. Dat ga ik pas overmorgen vrijdag bij de finale vertellen. Dan komen we ook te weten wie het zo goed mogelijk ingeschat heeft en wie dus zijn gewicht in vinyl wint. Ben je er klaar voor? Je hebt je schoenen uitgedaan.
1: Ja, wacht, ik ga nog even mijn badge uit mijn broekzak halen, want ja, wie weet, dat is ook nog 2 gram of zo.
0: Ja, goed, oké, alright, goed. Ik ga ook even. Oké, ben je klaar voor?
1: Ik ben er klaar voor.
0: Gaat het?
1: Ja?
0: Ja,
1: het
0: gaat. Ja, het gaat.
1: Het is, ja, ja, alle is trauma, maar het komt in orde.
0: Oké, alright, here you go. En ze gaat op de weegschaal staan en ik zie. Oké, goed. Zal ik even een foto nemen? Dat we het zien. Heel goed.
1: Dat viel
0: mee. Ben je blij?
1: Maar ja, ik dacht echt verlengd weekend geweest. Ik dacht echt, ja, ik was heel goed begonnen met kamperen en gezond eten en zo. Maar dan was ik ook naar een Pinksterfeest in mijn dorp gegaan met Biggie Burgers en pasta en pintjes. Maar dus ik dacht, nul operatie. Het is nog beter dan de nul operatie.
0: Ja, Leon, goed zeg. Goed gedaan. We gaan niet zeggen. We gaan niet
1: zeggen. Nee, ik ga niks zeggen.
0: Het is officieel netjes genoteerd hoeveel jij weegt. En dus tot vrijdag, tot overmorgen, kan je nog elk uur een inschatting maken van het totale gewicht van de 5 Wheelie DJ's. Elk uur krijg je 3 minuten de tijd om dat te doen in de Wheelie-app, namelijk telkens als je de caloriebom hoort ontploffen op de radio. Morgen doe ik de officiële weging van Thomas en Sien.

0: Veel te vroeg komt binnen via de Willy App. Veel te vroeg. Ja, kijk. Je had ze hoger moeten stemmen. Jullie hebben beslist, jullie hebben gestemd. Therapy met Trouble Gum op 105 in de Willy album 500. Je kan je gewicht in vinyl winnen. Je moet je proberen inbeelden hoeveel platen dat zijn. En om te winnen moet je zo goed mogelijk inschatten hoeveel de Willy DJ's, Thomas, Sien, Annelies, Roos en ik samenwegen. Als de caloriebom ontploft, krijg je 3 minuten de kans om je antwoord in te vullen in de Willy app. Elk uur van deze Willy album 500 opnieuw. En die caloriebom. Wat denk je? Die komt nu. Succes!
1: De caloriebom is ontploft. Open nu de Willy app. Raad hoeveel de Willy DJ's wegen en win je gewicht in vinyl.
2: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
3: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
4: Immoscoop!
5: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Met al dat stof hier.
4: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
2: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
3: Och, jongens.
2: Dat is wel een held, hè.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
1: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
4: Immoscoop, man!
7: Hier staat dat de nieuwe Noord-Zuid-verbinding dit jaar klaar zou zijn.
8: Ja, en het sneeuwde in juli. Je moet niet alles geloven wat je op socials ziet, schat.
1: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met een voordelig familieabonnement lees je nu voor €44 4 maanden lang met z'n vieren 4 nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, De Standaard, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg. Ga naar hbvl.be/actie.
9: Vakantiegeld deals bij Corendon. Boek tijdelijk je vakantie extra voordelig naar Spanje, Griekenland, Turkije of een andere bestemming. Met kortingen tot wel €600. Dat is meer vakantie voor je geld. Altijd de beste vakantiedeals. Corendon.
10: Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot -50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen.
1: De Willy Album 500. Wim Oosterlink. Nummer 104.

Er komen natuurlijk de Ideal Crash van Deus uit 1999. Staat op 104, je hoorde Instant Street en Sister Do. Voor sommige luisteraars de absolute nummer 1. Na het nieuws van 6 uur, Metallica in de Willy Album 500. Met welk album? Dat vertel ik nog niet. Daarvoor moet je maar even blijven luisteren, dat hoor je straks. En we duiken natuurlijk ook de top 100 in. Met het ene monument na het andere. En kijk eens hier. Dit is er zo in. Op 103. Geweldige muziek uit 1998. Van Massive Attack. Het album Mezzanine. Je hoort twee nummers na elkaar. Dit is het.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond. Bommelding in het station van Leuven. Het gebouw is daarom volledig ontruimd. Het treinverkeer ligt er op dit moment ook stil, dat bevestigt de politie. Journaliste Barbara Keuleers is ter plaatse.
3: Rond 4 uur is er een telefoontje binnengekomen. Dat zou zijn bij het parket in Leuven met een bommelding. Het parket heeft dat onmiddellijk doorgespeeld aan de politie van Leuven, die ter plaatse gekomen is in het station van Leuven met man en macht. Op dit moment is er nog altijd een sweeping bezig, want ze nemen het echt wel serieus, die bommelding.
2: De NMBS waarschuwt dat het treinverkeer heel wat vertraging oploopt door het incident. Ook het busverkeer in Leuven wordt omgeleid. In Buggenhout hebben de familie en de collega's van de overleden begeleidster een waken gehouden op de plek van het ongeval. Ze legden er onder meer bloemen neer. Gisteren werd daar een schoolbusje gegrepen door een trein aan een overweg. 4 mensen kwamen om, onder wie ook 2 tieners. De gemeente laat weten dat er op 26 juni een herdenkingsmoment georganiseerd wordt. Vlaams minister van Werk Suhal Demir haalt uit naar enkele Real Housewives of Antwerp. Dat gebeurde in de commissie van het Vlaams parlement. Demir kreeg er vragen over het systeem rond au pairs, dus buitenlandse jongeren die hier bij een familie komen wonen in het kader van een culturele uitwisseling. Het is al langer geweten dat het systeem gevoelig is voor misbruik, zegt minister Demir.
4: En ik moet zeggen dat ik zelf verbaasd ben van de Real Housewives of Antwerp. Daar hebben er een aantal een agentschap opgericht. Die doen regelmatig ook online interviews waar ze au pairs aanprijzen als een goedkope oplossing. Dan denk ik, die hebben het helemaal niet begrepen. En ik vind dat zelfs schandalig.
2: Minister Demir pleit er daarom voor om het statuut van de au pairs te verbeteren. Rode duivel Thomas Meunier is klaar voor zijn 3e WK voetbal. Dat zei hij in een interview met VTM Nieuws. Meunier bereidt zich op dit moment voor in het oefencomplex van de Duivels in Tubeke. Het is nog altijd een enorme eer om voor ons land te spelen, zegt hij.
5: Professioneel voetballer zijn en in de nationale ploeg te zijn is gewoon een droom. Er zijn vele spelers die op mijn plaats willen zijn. En ik ben daar met de 26 beste speler van de natie. Dus voor mij is dat echt een, niet een mirakel, maar echt een droom.
2: En in de ronde van Italië heeft de Deen Mikael Valgren de 17e etappe gewonnen. Zijn eerste zege in een grote ronde. De Noor Andreas Leknessund werd 2e, de Italiaan Damiano Caruso 3e. De Deen Jonas Vingegaard blijft aan de leiding in het klassement. Vanavond en vannacht helder, het koelt af tot zo'n 16 graden. Morgen zonnig en tot 31 graden. Ook vrijdag veel zon en tot 32 graden. Vanaf de namiddag stijgt de kans wel op onweer. Ook tijdens het weekend kans op onweersbuien en rond 27 graden dan.
0: Win je gewicht in Vinyl? Hoor je de caloriebom ontploffen? Open dan de Willy-app en raad hoeveel de Willy-dj's wegen. Willy. Music matters. De Willy Album 500. Wim Oosterlink.
6: Het 102e beste album van de Nessie heet And Justice For All.
7: Goedenavond.
0: Nummer 102.

0: 102 in de Willy Album 500, Metallica en Justice for All.
1: De Willy Album 500.
0: Muziek uit 1988, The One and Harvester of Sorrow van Metallica. Dit is de Willy Album 500, de beste 500 albums ooit gemaakt. Vorige week maandag begonnen bij de nummer 500. Vrijdag, live in Music Mania 2 in de Kraanlijn Gent, hoor je de finale van deze Willy Album 500. Dan weten we wie er op nummer 1 staat, wat het beste album aller tijden is. Vandaag nog tot 7 uur. Muziek uit de lijst. Morgen in de avondspits de officiële weging van Thomas en Sien. Er komt ook nog een caloriebom aan. En zo meteen duiken we de top 100 in. Eerst nog op 101, Tame Impala.
1: Willy presents Dranouter. Het familiefestival aan de voet van de Kemmelberg. Van 7 tot en met 9 augustus. Met onder meer... De Crooks. Flip Kaulier, Dress Like Boys en Sylvie Kreusch. Tickets en info, festivaldranouter.be.
2: Willy, music matters.
3: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
4: Leuke video!
3: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
1: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Vrouw Wies.
6: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
7: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
8: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
7: En dan met een promo die kan tellen.
8: Tegen de honger komt.
7: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
9: 3, 2, 1.
10: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
11: Sorteren kan je zo meteen.
12: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing. Hello.
13: Oh, een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
14: Sorry, maar het is WK.
15: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Galaxy Chromebook Go Windows laptop voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
1: De Willy Album 500. Wim Oosterlink. Nummer 101.

0: Uit het album Currents, sorry, van Tim Impala. Je hoorde Reality in Motion, daarvoor Let It Happen. 101 in de lijst. Voor we naar de nummer 100 gaan, even kijken al. Eerst nog dit overzicht.
1: De Willy Album 500. Overzicht.
0: Seven Nation Army van de White Stripes staat op een album uit 2003 dat Elephant heette. White Stripes staan op 110 in de Wheelie Album 500.

You Oughta Know uit Jagged Little Pill van Alanis Morissette, onze nummer 109. Nummer 108 was voor Enema of the State, een plaat uit 1999 van Blink 182.

0: Wheelies hebben gemaild dat dit hun favoriete plaat aller tijden is, maar toch niet voldoende voor een plek in de top 100, blijkbaar. 104, Deus, The Ideal Crash. Wat een plezier om twee lange nummers uit deze plaats naar elkaar te kunnen draaien. Mezzanine van Massive Attack, 103 in de Wheelie album 500.
1: Hold my breath as I whisper, dear. Oh, please God, wake me.
0: One van Metallica staat op het album And Justice for All uit 1988. Nummer 102

0: Lawrence van Tame Impala is 101. Straks de laatste caloriebom van vandaag. Hou je hem al klaar? Eerst duiken we de top 100 in. Enfin, we gaan al even piepen wat er in de top 100 staat. Nummer 100. Je gaat wel horen.
1: Nummer 100.

0: nummer 100 in de Willy Album 500. Arctic Monkeys, Favorite Worst Nightmare. Plaat uit 2007.
1: De Willy Album 500.
0: Wij geven je gewicht in vinyl. Je kan je gewicht in vinyl winnen. Dus een pak platen. Zo'n grote pak die evenveel weegt als jou. Kan je winnen, dat is echt veel. Je moet het gewicht van de Willy DJ's Thomas, Sien, Annelies, Roos en ik samen inschatten via de Willy-app telkens als je de caloriebom hoort ontploffen op de radio. Wij doen dat samen met B-Charge. Wij kunnen dat doen dankzij B-Charge. Met codes van B-Charge krijg je toegang tot cadeaubonnen van je favoriete merken. Je moet eens kijken op de website bcharge.be. Dus bcharge.be. Klaar voor de caloriebom? Het is de laatste van vandaag. Je gaat naar de Willy app om een inschatting te maken. Ik wens je veel succes.
1: De caloriebom is ontploft. Open nu de Willy app. Raad hoeveel de Willy DJ's wegen en win je gewicht in vinyl.
2: Toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Finish vaatwastabletten.
3: 1 plus 1 gratis? Top. Finish in zicht voor mijn afwasberg.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
4: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
5: En voor mijn pensioen?
6: Tweede of derde pijler, juffrouw?
5: Wat lief?
6: En hebt u een VAPZ?
5: Wat?
6: Wat is een VAPZ, juffrouw?
5: Ik weet niet.
4: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
5: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. We gaan dat
4: kies eens... een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld

Er gaan geen caloriebommen meer afgaan vandaag. Het zal voor morgen zijn. Morgen vanaf 10 uur het vervolg van deze Willy Album 500 met Annelies Orie na de ochtend van Thomas en Sien. Trouwens, morgen komen Thomas en Sien tijdens deze avondspits van Willy langs voor hun officiële weging. Dus morgen de officiële weging van Thomas en Sien hier bij mij in de avondspits. En vrijdag, finale dag, live in Gent, weeg ik dan lekker mijzelf. Wat denk je? Goed, Stone Roses met Stone Roses op 99. Nog eentje, nog één blik in wat er onder de 100 zit. Op 98 het geweldige Darkness on the Edge of Town van Bruce Springsteen. Veel plezier met

0: is deze maand de belofte van Willy. Because now... Ontdek Siska Siska live. Vrijdag 29 mei op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
1: Voilà, c'est. Opgelost. Altijd een Auto First garage in de buurt en 2 jaar reparatiegarantie. Bij Auto First, vanzelfsprekend.
2: Samen bakken na school? Dat is wow. Van Vibra. Van muffin magie tot blinkende oogjes.
3: Maken we dit vanaf nu elke dag, papa?
2: Dat is toch echt wel...
3: Wow.
2: Haal alles in huis voor een klein feestje bij Vibra. Nu 120 mini cupcake vormpjes voor maar €1,39. Dat is...
3: Wow.
2: Van Vibra.
0: Fris op vakantie? Laat je airco en auto checken bij Auto First.
4: Knaldi. Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,25. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: Samen er iets moois van bakken? Dat is
3: wow.
2: Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer
3: wow.
2: Van Vibra.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 7 uur.
6: Goedenavond. Het station in Leuven is opnieuw vrijgegeven. Deze namiddag werd het gebouw een tijd lang ontruimd door een bommelding. Maar dat was dus vals alarm. Het treinverkeer werd er ook stilgelegd en de bussen werden weggeleid van het station. Het treinverkeer van deze avond zal wel nog even verstoord blijven door het incident. In Buggenhout hebben de familie en de collega's van de overleden begeleidster een waken gehouden op de plek van het ongeval. Ze legden er onder meer bloemen neer. Gisteren werd daar een schoolbusje gegrepen door een trein aan een overweg. 4 mensen kwamen om het leven, onder wie ook 2 tieners. De gemeente laat weten dat er op 26 juni een herdenkingsmoment georganiseerd wordt. Premier Bart De Wever wil onder meer de VS niet tegen de borst stoten door nu te besparen op defensie. Zeker in deze onzekere geopolitieke tijden, dat zeggen experts. Aanleiding zijn de voorstellen van zijn coalitiepartners CD&V en Vooruit. Die willen besparen op defensie, onder meer door de NAVO-norm van 2% niet te halen. Maar De Wever geeft hen nu een duidelijk signaal. Je hoort politiek journalist Karel Latré.
7: De premier vindt het bijna belachelijk dat hij zelf aan de NAVO zou moeten zeggen om terug te komen op een afspraak die nog maar vorig jaar gemaakt is om ons budget van de NAVO op 2% te houden. Dat wil hij niet. Je bent dan wereldnieuws. Hij komt dan in het oog van Donald Trump en de VS. Die kan dan militair gestraft worden en ook in de zakenwereld waar de premier toch ook denkt dat er toch nog zaken te doen zijn met de VS.
6: In de zoektocht naar miljarden voor de begroting zouden onder meer de ziekenfondsen minder geld krijgen. En er wordt ook gekeken om het remgeld bij de dokter op te trekken. Rode duivel Thomas Meunier is klaar voor zijn 3e WK voetbal. Dat zei hij in een interview met VTM Nieuws. Meunier bereidt zich op dit moment voor in het oefencomplex van de Duivels in Tubeke. Het is nog altijd een enorme eer om voor ons land te spelen, zegt hij.
8: Professioneel voetballer zijn en in de nationale ploeg te zijn is gewoon een droom. Er zijn vele spelers die op mijn plaats willen zijn. En ik ben daar met 26 beste spelers van de natie. Dus voor mij is dat echt niet een mirakel, maar echt een droom.
6: Op Roland Garros staat Hanne van de Winkel in de 2e ronde van het dubbelspel. Ze won met haar Australische partner van een Frans duo in 3 sets. Het werd 6-7, 6-1 en 6-3. Van de Winkel kan zo haar nederlaag van gisteren in het enkelspel een beetje wegspoelen. Het is trouwens haar debuut op Roland Garros. En in de ronde van Italië heeft de Deen Mikael Valgren de 17e etappe gewonnen. Zijn eerste zege in een grote ronde is dat. De Noor Andreas Leknesund werd 2e, de Italiaan Damiano Caruso 3e. De Deen Jonas Vingegaard blijft aan de leiding in het klassement. Vanavond en vannacht helder, het koelt af tot zo'n 16 graden. Morgen zonnig en tot 31 graden. Ook vrijdag veel zon en tot 32 graden. Vanaf de namiddag stijgt de kans wel op onweer. Ook tijdens het weekend kans op onweersbuien en rond 27 graden dan.
0: Music matters.

Hey, woensdag 7 uur. Tijd voor een platenbak die recht uit de oven komt. Presenteer je lekkers van onder andere Mike D, Westside Cowboy, Yard Act en deze favorieten van het moment. Mo Media, Mock City Rock.

Mock Media en Mock City Rock. En daar zitten veel knipogen naar de Clash in. Clash City Rockers. En je hoort ook een stukje uit London Calling. Mock Media, onthoud die naam. En dit is Kenny Hoopla met een cover van Obstacle One van Interpol. Uit zijn debuut Turn on the Bright Lights. Benieuwd of die de album 500 heeft gehaald. Moet ik eens opzoeken. Kenny Hoopla.

De nieuwe van TVOD en Rerun. De Nederlanders van A Personal Trainer, die zijn terug met een nieuwe single die Punch Drunk Love heet. En zal staan op hun album Human Assholes. Uitkomt op 4 september. You Punch Drunk Love, je moet er misschien aan denken, maar het is ook een titel van een film van Paul Thomas Anderson met Adam Sandler, die daarin een man speelt die onmogelijk verliefd lijkt kunnen worden. En daarover gaat dit nummer ook. Over het ongemakkelijke, bijna verstikkende liefde. Personal Trainer en Punch Drunk.

Drunk Love, de nieuwe van Personal Trainer. Op 27 oktober in de Cactus in Brugge. 28 oktober, Trix in Antwerpen. En een dag later in Club AFF in Hasselt.

0: Kiwi Junior, Blowing Up. Gisterenavond luisterde ik hier op Willy met veel plezier naar de 10 favoriete platen van Aaron Perino van de Sheila Divine bij Stijn in Mercy. Heel fijne keuzes en zo sprak hij zijn liefde uit voor Schotse artiesten die toch altijd net dat ietsje anders klinken.
1: Je eerste stappen zetten online, dat is als een rollercoaster.
2: Oh, zoveel video's!
1: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk.
2: Te veel video's!
1: Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt.
2: Ah.
1: Proximus. Think possible. Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
3: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
1: En met extra korting.
3: Let's go.
1: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
4: Oh, amai, die ceviche was lekker.
5: Ja, hè.
6: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
5: Zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaartwerk is
4: schat, niet. Blijft kalm.
5: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En met een muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
4: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
5: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
1: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duck Toilet Gel 750 ml voor maar 1,54 euro. Of Sologic oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
8: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
9: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
10: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
11: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
9: Immos Koopman.
12: Het is Bolt in de Haagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Dreamy robotstofzuiger voor maar €299. En dekbed overtrekken 1 plus 1 gratis. Scoor nu alle deals bij Bol.
13: Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot min 50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen.
14: Torfs!

0: heel vreemd, maar die computer slaat hier op hol. Want dit nummer hebben jullie natuurlijk al gehoord. Blowing Up van Kiwi Junior. We gaan trouwens naar mijn verhaal dat ik nog niet helemaal had afgewerkt. Jawel.
1: Fuzzbox, Eppo Jansen.
0: Want gisteren luisterde ik met veel plezier naar Sheila Divine bij Stijn Meuris. En daar sprak Aaron Perina over Arab Strap. En wat wil het toeval? Het duo heeft een nieuwe plaat klaar. Het is een nieuwe single, You.

Al dat computergeklungel hier toch. Arab Strap op de radio gekregen. Duo Aiden Moffat. En Malcolm Middleton heeft een nieuwe plaat klaar die Half Told Tales gaat heten. En op 4 september uitkomt. Dit is nieuw.

minuten met een voorliefde voor Amerikaanse blues, funk en soul en al 25 jaar bezig. Little Barry, je hoorde Coraliza, een albumtrack uit hun nieuwe plaat Gravity Freeze, die vorige vrijdag uitkwam. Dit is de nieuwe Mike D, What We Got. Op 18 juni staat hij in de Schouwburg in Kortrijk en in de Casino in Sint-Niklaas een dag later. Maar beide shows zijn uitverkocht. Mike D, What We Got. Geen idee wat we gaan krijgen, maar deze single is er alvast. Punk op.

beetje als de laatste twee Beastie Boys platen. Deze nieuwe van Mike D met veel echo op de stem en lekkere beats. Mike D en What We Got. Yard Act, die sloten zich 5 maanden lang op in een studio om een nieuw album te schrijven. En dat is er eindelijk. Of toch op 17 juli zal het er zijn. You're Gonna Need A Little Music heet het. En het is de eerste single daaruit. Yard Act en Redeemer.

Dead Pioneers and The Worst Among Us, samen met Jason Williamson van Sleaford Mods, want die hoorde je. En terwijl de mods zich vooral afzetten tegen het Britse establishment, zijn de thema's van de Amerikanen van Dead Pioneers vooral racisme en rechten van de Native Americans. Samen spoken word, kogels afvuren, hoorde je. Dit is een nieuw van Opus King, The Sweet Goodbye. En dat is de titeltrack van een nieuwe plaat die op 31 augustus uitkomt.

0: Opus Kink and a sweet goodbye.
1: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
2: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
1: En met extra korting.
2: Let's go.
1: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
3: De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible. Knaldi.
4: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50.
5: Check de promo.
4: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
7: Fuzzbox.

hopeloze zaak. Maar eigenlijk is het nummer een oproep om zelf actie te ondernemen. Maar als je denkt dat iemand dat anders het gaat doen, dan gebeurt er natuurlijk niks. De nieuwe single van Couriers hoorde je. En nu de nieuwe van Westside Cowboy. Videoclip die werd opgenomen tijdens de laatste wedstrijd van FC United in Manchester. Een ploeg opgericht als reactie op het grote geld dat bij Manchester United omgaat. Waar alles weer om clubgevoel draait. De nieuwe van Westside Cowboy, Kickstones, The Boys.

prachtige nieuwe single van Westside Cowboy, Kickstones the Boys. We gaan naar Will Sheff, en dat is de frontman van Ockerville River. Die heeft een nieuwe plaat klaar, die op 10 juli uitkomt en Extra Mile gaat heten. De opvolger van zijn debuut, Nothing Special. Extra Mile die nam mij op in een klein hutje aan de voet van de San Gabriel Mountains in L.A. Met de studiodeuren open en de zomerwind die naar binnen waaide. Een beetje zoals nu. Will Sheff, and Always Everything. Uit de nieuwe plaat, Extra Mile.

0: zo soleert hij er nog een tijdje op los. Will Shaven, Always Everything. Na 8 uur nog meer Fuzzbox met nieuwe muziek van The Tallest Man on Earth. Ed O'Brien van Radiohead, Quicksand. Een remix van Wet Leg door Fontaine's DC, jawel. En de radiopremière van de nieuwe single van Danny Blue.
1: Vakantiegelddeals bij Corendon. Boek tijdelijk je vakantie extra voordelig naar Spanje, Griekenland, Turkije of een andere bestemming. Met kortingen tot wel €600. Dat is meer vakantie voor je geld. Altijd de beste vakantiedeals. Corendon.
2: Maar schatke, zeg jij nu aan het stofzuigen?
3: Ja, mocht dat niet misschien?
2: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
3: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
4: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
5: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
6: Het nieuws van 8 uur.
7: Goedenavond. Verschillende banken in ons land maken verlies op hun woonleningen. Dat blijkt uit een rapport van de Nationale Bank. Het komt omdat hun marges op die leningen erg klein zijn. En door onder meer de kosten die de banken zelf hebben, kleuren de cijfers zelfs rood. Financieel expert Pascal Papen legt uit.
8: Het gevolg is dat die klant een beetje gebonden is aan die bank. Bijvoorbeeld een brandverzekering, dat is verplicht wanneer je een hypotheeklening neemt. Of de schuldsaldoverzekering. En ja, die mensen die laten ook nog eens hun loon storten bij de bank. Dat is trouwens ook een verplichting. En aan die andere producten verdient de bank wel degelijk geld.
7: Als je zelf een woonlening wil afsluiten, is het vooral belangrijk dat je de rentes vergelijkt en daar goed over onderhandelt. In het noorden van Frankrijk wordt een van de laatste pistes in het onderzoek naar de bende van Nijvel onderzocht. De lichamen van de gangster Xavier Sliman en zijn moeder worden opgegraven om het DNA te onderzoeken. Verschillende nabestaanden van slachtoffers denken dat de broers Sliman achter de bende zitten. De bende maakte in de jaren 80 28 dodelijke slachtoffers in ons land. En Oeganda heeft tijdelijk zijn grenzen met Congo gesloten. Het komt door de toenemende omvang van de ebola-epidemie. Dat meldt het Oegandese ministerie van Volksgezondheid. Er blijft wel een beperkte doorgang mogelijk, voor onder meer humanitaire hulp en het vervoer van voedsel. Iedereen die vanuit Congo in Oeganda aankomt, moet 21 dagen in isolatie. Vanavond en vannacht helder, minima rond 16 graden. Morgen en vrijdag zonnig en tot 32 graden. Vanaf vrijdag stijgt wel de kans op onweersbuien. Dat is ook tijdens het weekend zo en dan halen we nog zo'n 27 graden.
5: Willy, music matters.

Shooting Shadows van Sweeping Promises. Welkom terug bij Fuzzbox. We gaan naar Mexican Institute of Sound. Een heel eigen mix van cumbia, Mexicaanse folk, hip-hop en psychedelische poppen maken. De muziek die klinkt vaak alsof Mexicaanse platen uit de jaren 40, 50, 60 door een futuristische sampler zijn gehaald. En dan komt Beck ook nog eens om de hoek loeren. Hier ook op die nieuwe single van Mexican Institute of Sound, Ritmo Babilonia, samen met Beck.

past perfect bij dit weertje. Als men over Babylon zingt, is het meestal reggae. Maar Beck en Mexican Institute of Sound, die kunnen het ook op een Mexicaans ritmo Babylonia, hoor je. Wie gitarist en gitarist en Radiohead samen googelt, komt waarschijnlijk eerst uit bij Johnny Greenwood. Maar even belangrijk in de band is Ed O'Brien. En hij heeft, zoals bijna alle andere leden van de band, nu ook een solo plaat uit. Blue Morpho. Daaruit is dit Ed O'Brien en

Ed O'Brien en Teachers. Ed O'Brien van de Radiohead, van op zijn soloplaat Blue Morpho. Singer-songwriter Jesse Wells dan. Die werd bekend op TikTok en kwam ook regelmatig op mijn Instagram-feed voorbij. Protestliederen aan het adres van Trump en Co. Gewapend met zijn gitaar maakte hij doorleefde politieke songs waar de MAGA-beweging jeuk van krijgt. En dat vind ik prima. Dus Jesse Wells en Masks Off.

Scorpion 100.000 uit zijn nieuwe plaat Little Wide Open. Een bandje dat ik al een tijdje in de gaten houd is het indie rock collectief Feeble Little Horse uit Pittsburgh. En gisteren bracht ze een nieuwe plaat uit die klinkt alsof ze de neefjes en nichtjes zijn van Dive en Wednesday. De shoegazer gitaren van de ene en de songs van de ander. Uit die plaat van Feeble Little Horse is dit Shopping.

Feeble Little Horse en Shopping hoorde je. Als het de neefjes zijn van Wednesday. En dan zijn de Australiërs van de DMA's dat eigenlijk van Oasis. Al nemen ze op hun nieuwe single toch weer wat meer afstand. DMA's en Heat.

Ze zien eruit als spoiled British brats, maar ze zijn zo Australisch als Crocodile Dundee en Jason Donovan. Je hoorde hun nieuwe single van de DMA's.

Nee, dit is geen War on Drugs, Tom Petty of the Boss. Dit is nieuw werk van Wild Pink. Round of Applause at the End of the World. Een titel die voor mij leest als een cartoon. En we blijven een beetje op de folky sfeer. Eindelijk weer teken van leven van The Tallest Man on Earth. De Zweedse singer-songwriter. Hij bracht bijna 3 jaar geen nieuwe muziek uit. Maar nu is er de single Colors. Met zijn karakteristieke stem. Die hier gepaard gaat met veel gefluit en gestrijk. En eigenlijk is dat heel erg mooi. The Tallest Man on Earth. En zijn nieuwe single, Colors.

en Song for the Messenger. En dan weer nu de lang verwachte radiopremière van de nieuwe single van Danny Blue. Die heet Need en komt morgen uit. Maar wij hebben hem hier al. Binnenkort staan ze in het voorprogramma van The Beaches in het OLT. En gaan ze op tour met The Clockworks. Danny Blue, Need.

Je hoort hem voor het eerst op Fuzzbox, de superfijne nieuwe single van onze landgenoten van Danny Blue. Die heet Need en vind je morgen terug op alle streamingplatformen, maar hoor je natuurlijk hier in Fuzzbox voor het eerst. En dit is nieuw van Quicksand, Crystallized, Walter Schreifels en Kuhl zijn terug. En hoe?

Sand hoorde je en de nieuwe single Crystallize. Moisturizer, het album van Wet Leg, wordt opnieuw uitgebracht met enkele extra's. En daarop ook deze Catch These Fists remix door de Fontaines DC DJ's. Jawel, die bestaan ook. Wet Leg, Catch These Fists.

You're a wet leg, catch these fists in de FDC. En dat staat voor Fontaine's DC DJ's A Remix. We gaan naar Italië. Ik ga trouwens gewoon graag naar Italië. Maar we gaan naar Italië voor Black Sagan. Het is een muzikaal project van de Italiaanse producer en componist Samuel Cotardello. Het nummer heet, en ik ga het maar proberen, Dentro un bus proiettato nel vuoto. Alsof een bus in de leegte wordt gecatapult.

donker en wavy Black Sagan uit Italië. Het muzikale project van Samuele Cotardello. En ik ga de titel van het nummer niet nog een keer uitspreken. We gaan nog verder trippen, maar deze keer op zijn post-rocks, op zijn ambient met het Amerikaanse duo Hammock. Ze hebben een nieuwe plaat uit, The Second Coming was a Moonrise. En dat album kwam vorige vrijdag uit. En wij spelen daaruit de titeltrack. Hammock and The Second Coming was a Moonrise.

0: Op dagen waarop het nieuws hard is en binnenkomt als een bommelding, kan muziek soms de zwarte wolken wat wegdrijven. Postrock duo Hammock zorgde hier met hun hartverwarmende klanken 6 minuten lang voor balsem voor de ziel. Het nummer dat je hoorde is The Second Coming Was a Moonrise, de titeltrack van hun nieuwste album. Bedankt allemaal om te luisteren. Tot volgende week voor nieuwe muziek hier in First Box.
1: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 9 uur.
3: Goedenavond. Verschillende banken in ons land maken verlies op hun woonleningen. Dat blijkt uit een rapport van de Nationale Bank. Het komt omdat hun marges op die leningen erg klein zijn. En door onder meer de kosten die de banken zelf hebben, kleuren de cijfers zelfs rood. Financieel expert Pascal Papen legt uit.
4: Het gevolg is dat die klant een beetje gebonden is aan die bank. Bijvoorbeeld een brandverzekering, dat is verplicht wanneer je een hypotheeklening neemt. Of de schuldsaldoverzekering. En ja, die mensen die laten ook nog eens hun loon storten bij de bank. Dat is trouwens ook een verplichting. En aan die andere producten verdient de bank wel degelijk geld.
3: Als je zelf een woonlening wil afsluiten, is het vooral belangrijk dat je de rentes vergelijkt en daar goed over onderhandelt. In het noorden van Frankrijk wordt een van de laatste pistes in het onderzoek naar de bende van Nijvel onderzocht. De lichamen van de gangster Xavier Sliman en zijn moeder worden opgegraven om het DNA te onderzoeken. Verschillende nabestaanden van slachtoffers denken dat de broers Sliman achter de bende zitten. De bende maakte in de jaren 80 28 dodelijke slachtoffers in ons land. En op het Portugese eiland Madeira is een verdwaalde Belg van 66 gered in de bergen. De man was gisteren tijdens een wandeling afgeweken van zijn route en raakte de weg kwijt. Hij leidt ook aan de ziekte van Alzheimer. De man had enkele schaafwonden, maar stelt het voor de rest goed. Vanavond en vannacht helder, minimaal rond 16 graden. Morgen en vrijdag zonnig en tot 32 graden. Vanaf vrijdag stijgt wel de kans op onweersbuien. Dat is ook tijdens het weekend zo en dan halen we nog zo'n 27 graden. Really?

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond. Twee gewonde tieners na het drama in Buggenhout hebben het ziekenhuis verlaten. Van de drie andere gewonden was al geweten dat ze er erger aan toe zijn en langer verzorgd moeten worden. Er is ook al een autopsie uitgevoerd op het lichaam van de buschauffeur, maar dat bracht nog geen duidelijkheid over waarom de man gisteren door de gesloten slagboom reed. Het is ook nog afwachten op de resultaten van het toxicologisch onderzoek. Aan de overweg in Buggenhout, waar gisteren een schoolbusje botste met een trein, is de afgelopen 20 jaar nooit een ongeval gebeurd. Dat heeft Infrabel laten weten. Twee keer is de slagboom er wel afgereden. Dat blijkt op veel plaatsen te gebeuren. Infrabel werkt er daarom aan om de overwegen veiliger te maken, zegt Frederik Petit.
3: Dit is een werk van lange adem, maar we komen dus van ver. We hebben op 20 jaar tijd ongeveer 470 overwegen afgeschaft en vervangen. Maar naast de vervanging en de afschaffing van overwegen heb je nog tal van andere maatregelen, zoals bijvoorbeeld ledverlichting of camera's met obstakeldetectie, bepaalde panelen en waarschuwingsborden.
2: Hoe het ongeval in Buggenhout is kunnen gebeuren, wordt nog volop onderzocht. De liberale partij Anders overweegt om uit de Brusselse regering te stappen als er geen onderzoekscommissie komt naar fraude met sociale woningen. Dat laat partijvoorzitter Frederik de Gucht weten. In een Pano-reportage kwam de voorzitter van een huisvestingsmaatschappij in opspraak. Hij zou gesjoemeld hebben bij de toewijzing van de sociale woningen. Anders, MR en Ecolo stelden eerder al voor om een onderzoekscommissie op te starten. Maandag buigt het Brusselse parlement zich daarover. Op het Portugese eiland Madeira is een verdwaalde Belg van 66 gered in de bergen. De man was gisteren tijdens een wandeling afgeweken van zijn route en raakte de weg kwijt. Hij leidt ook aan de ziekte van Alzheimer. De man had enkele schaafwonden, maar stelt het voor de rest wel goed. En dan toch geen nieuw Belgisch record op de halve marathon voor Bashir Abdi. Bijna drie maanden geleden verbeterde hij zijn eigen record op het Belgisch kampioenschap in Gentbrugge. Maar nu blijkt dat het parcours te kort was en daarom wordt zijn tijd aangepast. Abdi reageert.
4: Het is heel jammer om dit te horen, want het moment zelf betekende heel veel voor mij en voor iedereen die mij gesteund heeft. Maar sport draait ook om eerlijkheid, correctheid. Juist is juist. Daarom aanvaard ik deze beslissing met respect.
2: Abdi's record op de halve marathon blijft zo op 59 minuten en 51 seconden staan. Vannacht helder, minima rond 16 graden. Morgen en vrijdag zonnig en tot 32 graden. Vanaf vrijdag stijgt wel de kans op onweersbuien. Dat is ook tijdens het weekend zo. En dan halen we nog zo'n 27 graden. Vivi, music.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond. Twee gewonde tieners na het drama in Buggenhout hebben het ziekenhuis verlaten. Van de drie andere gewonden was al geweten dat ze er erger aan toe zijn en langer verzorgd moeten worden. Er is ook al een autopsie uitgevoerd op het lichaam van de buschauffeur, maar dat bracht nog geen duidelijkheid over waarom de man gisteren door de gesloten slagbomen reed. Het is ook nog afwachten op de resultaten van het toxicologisch onderzoek. In de VS is de persoonlijke assistent van de overleden Friends-acteur Matthew Perry veroordeeld. De man van 61 krijgt 3 jaar en 5 maanden cel. Hij moet ook een boete van $10.000 betalen. De man had toegegeven dat hij Perry regelmatig ketamine toediende. Eerder werden ook al 4 andere personen veroordeeld. Onder meer de drugsdealer van Perry kreeg 15 jaar cel. En dan toch geen nieuw Belgisch record op de halve marathon voor Bashir Abdi. Bijna 3 maanden geleden verbeterde hij zijn eigen record op het Belgisch kampioenschap in Gentbrugge. Maar nu blijkt dat het parcours te kort was en daarom wordt zijn tijd aangepast. Abdi reageert.
3: Het is heel jammer om dit te horen, want het moment zelf betekent heel veel voor mij en voor iedereen die mij gesteund heeft. Maar sport draait ook om eerlijkheid, correctheid. Yes is yes. Daarom aanvaard ik deze beslissing met respect.
2: Abdi's record op de halve marathon blijft zo op 59 minuten en 51 seconden staan. Vannacht helder, minimaal rond 16 graden. Morgen en vrijdag zonnig en tot 32 graden. Vanaf vrijdag stijgt wel de kans op onweersbuien. Dat is ook tijdens het weekend zo. En dan halen we nog zo'n 27 graden.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van middernacht.
2: Goeienacht. Morgen studeert kroonprinses Elisabeth af aan de prestigieuze Amerikaanse Universiteit van Harvard. Ze haalde daar een master in openbaar beleid. Die opleiding moest de ideale voorbereiding zijn op haar job als koningin. Journaliste Eva Peters is erbij op de diploma-uitreiking.
3: Ze heeft hier niet alleen les gekregen van de beste professoren, maar ook bijvoorbeeld van oud-ministers, van oud-VN-personeel. En dat zijn voor haar natuurlijk heel interessante contacten. Hè. Het gaat hier niet alleen om het onderwijs, dat staat natuurlijk echt op een topniveau. Hè. Maar het gaat er hier ook om met wat voor adresboekje je terug naar huis gaat. Want je kan hier echt een enorm goed netwerk aanleggen.
2: Kroonprinses Elisabeth is nu 24. Het is nog niet duidelijk wat ze na haar opleiding zal doen. In de VS is de persoonlijke assistent van de overleden Friends-acteur Matthew Perry veroordeeld. De man van 61 krijgt 3 jaar en 5 maanden cel. Hij moet ook een boete van $10.000 betalen. De man had toegegeven dat hij Perry regelmatig ketamine toediende. Eerder werden ook al 4 andere personen veroordeeld. Onder meer de drugsdealer van Perry kreeg 15 jaar cel. En in het voetbal heeft Crystal Palace de Conference League gewonnen. De ploeg uit Engeland versloeg in de finale het Spaanse Rayo Vallecano met 1-0. Het enige doelpunt van de wedstrijd viel kort na de rust. Het is de eerste Europese trofee voor Crystal Palace. Vannacht helder, minima rond 16 graden. Morgen en vrijdag zonnig en tot 32 graden. Vanaf vrijdag stijgt wel de kans op onweersbuien. Dat is ook tijdens het weekend zo. En dan halen we nog zo'n 27 graden.
1: Music matters.